0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was de voorkeur duidelijk. Bulgarije won met afstand. De tweede plek was voor Israël. Als derde eindigde Roemenië. Rond het Songfestival was dit jaar veel commotie vanwege de deelname van Israël. 5 landen, waaronder Nederland, deden daarom niet mee. De Belgische omroep VRT dreigt volgend jaar niet mee te doen als landen geen inspraak krijgen over wie er mee mag doen. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. De besmetting moet nog met een tweede test bevestigd worden. In dat geval zou de Canadese patiënt de 11e zijn bij wie het hantavirus is vastgesteld. 3 mensen zijn overleden. Het schip zelf is onderweg naar Rotterdam en komt daar naar verwachting maandagochtend aan. Niemand van de bemanningsleden heeft symptomen van het hantavirus. De autoriteiten op Saba hebben een signalement en een foto verspreid van de Nederlander die sinds woensdag wordt vermist. De man van 53 was gaan wandelen aan de noordwestkant van het eiland. Er is naar hem gezocht met helikopters en er worden nu ook speurhonden ingezet. De autoriteiten zijn ook op zoek naar camerabeelden. Ibrahim Afellay stopt als assistenttrainer bij PSV. Hij was daar nog maar een half jaar aan de slag, maar hij kiest ervoor om komend seizoen niet verder te gaan. De oud-international zegt in een verklaring dat hij meer een stempel had willen drukken. Afellay zegt dat hij en PSV in goede harmonie uit elkaar zijn gegaan. PSV gaat op zoek naar een nieuwe assistenttrainer. Het weer. Het raakt steeds verder bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
8: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van nog eens bijna 250 mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was de voorkeur duidelijk. Bulgarije won met afstand. De tweede plek was voor Israël, als derde eindigde Roemenië. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is waarschijnlijk een nieuwe hanta-besmetting ontdekt. Een opvarende van het cruiseschip Hondius met lichte klachten testte positief. Een tweede test moet de besmetting nog bevestigen. Tot nu toe zijn 3 mensen na de uitbraak op de Hondius aan het virus overleden. Het weer, het raakt bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op mdlfonds.nl. MDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
8: Luister elke zaterdagnacht van

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 5 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. De patiënten komen vooral uit de kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. De regering van Venezuela heeft een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro het land uitgezet. Het gaat om zakenman en oud-minister Alex Saab, die gezien wordt als de financiële man achter Maduro. De Venezolaanse autoriteiten melden dat hij is uitgezet vanwege strafrechtelijke onderzoeken in de Verenigde Staten. Waar hij naartoe is gebracht, werd niet bekendgemaakt. Mogelijk moet Saab nu getuigen tegen Maduro. Die werd in januari opgepakt en meegenomen naar de VS en staat terecht voor onder meer drugshandel. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over eventuele Nederlandse deelnemen aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. België doet volgend jaar alleen mee als landen inspraak krijgen in het deelnemersveld. Bulgarije heeft het Songfestival gewonnen. Israël werd tweede. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0 na ook al een eerdere zege. De tegenstander van Willem II wordt morgen bekend. Het wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Het raakt steeds verder bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Hallo, met Kees.
8: Truus hier, hoe gaat het?
7: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
9: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
10: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
11: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
12: Altijd.

0: naar PR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op enige afstand volgde Israël op de tweede plaats. Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. België doet volgend jaar alleen mee als landen inspraak krijgen in het deelnemersveld. De autoriteiten op Saba gaan ervan uit dat de Nederlandse man die daar vermist wordt niet meer leeft. Er wordt al dagen gezocht naar de 53-jarige wandelaar die woensdag niet terugkeerde van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en speurhonden en er is een foto en signalement van de man verspreid. Morgen wordt de zoektocht hervat, zegt het bestuur van het eiland, maar die is veranderd van een reddingsoperatie naar een bergingsoperatie. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Het is niet bekendgemaakt waar hij nu is, maar hij moet mogelijk getuigen tegen Maduro, die in de Verenigde Staten terecht staat voor onder meer drugshandel. Het weer. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. In de middag volgen ook stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
8: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
9: Ja hoor, dit kan het worden! Ja!
8: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
9: Het is niet te geloven, hij zit erin!
8: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
10: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
8: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
11: Oh, hij ging er bijna zo in die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal maar even uitpikken.
8: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
12: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
13: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek. Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en omroep Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van bijna 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. De autoriteiten op Saba gaan ervan uit dat de Nederlandse man die daar wordt vermist niet meer leeft. Er wordt al dagen gezocht naar de wandelaar van 53 die woensdag niet terugkwam van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en speurhonden. Ook werden een foto en een signalement van de man verspreid. Vandaag gaat de zoektocht verder, zegt het bestuur van het eiland. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Het is niet bekendgemaakt waar hij nu is, maar hij moet mogelijk getuigen tegen Maduro, die in Amerika terecht staat voor onder meer drugshandel. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier naar zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit, zeggen ze.
8: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
9: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Regioagenda.
1: Een avond vol filmmuziek. Georganiseerd door Projectorkest Zoetermeer in het Evertshuis. De beste amateurmuzikanten uit de regio spelen een indrukwekkend concert vol prachtige filmmuziek. Geniet van opzwepende muziek van filmklassiekers zoals Lawrence of Arabia en King Kong, of droom weg op de romantische klanken van The Portrait of a Lady. Beleef een muzikaal avontuur met de Star Wars saga en How to Train Your Dragon. Speciaal voor dit projectorkest schreef Jurgen van Groningen-Schinkel een arrangement van Stampede uit The Lion King dat in première gaat. Kom luisteren. Zij 23 mei om 8 uur. Toegang €14,50. Op vrijdag 22 mei om 19:30 geeft stadsecoloog Lucas Groen een lezing over bijen in Nederland. Hij vertelt over de relatie tussen bijen, hun omgeving en de mens, met prachtige foto's en bijzondere verhalen. Ook komt aan bod hoe we de bijen in onze omgeving een handje kunnen helpen. Wist je dat er in ons land zo'n 350 soorten bijen leven? Aanmelden kan via e-mail naar gemeente@gouda.nl met vermelding van Bijenlezing 22 mei. Mis het niet. Vrijdag 22 mei om 19:30 in het Huis van de Stad. Burgemeester Jamesplein 1,

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou in de havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de 2e plek, Roemenië werd 3e. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en omroep Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. De Nederlandse man die wordt vermist op Saba is waarschijnlijk overleden, dat melden de autoriteiten. Er wordt al sinds woensdag gezocht naar de wandelaar van 53, onder meer met een drone, een helikopter en honden. De kans dat de man nog leeft is minimaal. De reddingsoperatie verandert nu in een bergingsoperatie. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet en wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Dan nog het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
8: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: De muziekexperts. Live op BR6.
11: Voor gemeente Bodegraaf en Reewijk en de wijde omgeving.
12: Altijd dichtbij. BR6.
13: U luistert naar Gewijde Muziek. Het religieuze radioprogramma van BR6. Met veel muziek en onder het motto Stof tot nadenken, een gesproken woord. Wij wensen u een gezegend uur.
14: Welkom bij het programma Gewijde Muziek. Presentatie, techniek en samenstelling van de liederen Liane Vrieswijk. Vandaag beginnen we met een tekst uit Matteüs 11, vers 28. Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.

moge de Heer een burcht zijn voor de verdrukte, een burcht in tijden van nood. Psalm 9, vers 10.

Hemelse Vader, U die op kale heuvels rivieren laat ontspringen, de woestijn laat bloeien, U kunt ook mijn leven veranderen, zodat U het kunt gebruiken. Doe dat, alstublieft, Heren.

Al is mijn weg vol gevaren, u houdt mij in leven. U verdedigt mij tegen de woede van mijn vijanden. Uw rechterhand brengt mij redding. Psalm 138, vers 7.

Uw zoon zei, wie zichzelf verliest om het evangelie en om mij, zal het honderdvoudig terugkrijgen in het eeuwige leven. Stuur daarom mijn gedachten en begeerten opnieuw naar u toe.

Genadig is de Heer. Wij zijn nog in leven. Zijn ontferming kent geen grenzen. Elke morgen schenkt Hij nieuwe weldaden. Veelvuldig blijkt U trouw. Ik besef, mijn enig bezit is de Heer. Al mijn hoop is op Hem gevestigd. Klaagliederen 3, vers 22 tot 24.

U die mij geschapen heeft, wil ik aanbidden als mijn Heer. Regeer niet alleen mijn leven, maar ook ons land en volk. Laat ieder die macht van u kreeg proberen te doen wat goed is. Ook ik.

In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade die God ons in overvloed heeft geschonken. Efeze 1, vers 7 en 8. We zijn alweer bijna aan het einde gekomen van het programma Gewijde Muziek. Presentatie, techniek en samenstelling van de liederen Liane Vrieswijken. En ook voor aankomende week bid ik u Gods liefde en nabijheid en rijke zegen toe en vrede in uw hart. En heel graag tot de volgende keer.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers in problemen geraakt. Ze kwamen vast te zitten, waardoor dat gebeurde is niet duidelijk. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld. Die zette een helikopter in om lopers op te halen. Nog niet iedereen is opgehaald. Het gaat om 32 mensen, onder wie 4 gidsen. De wadlopers worden naar een boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar staat een ambulance klaar om mensen te onderzoeken. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van bijna 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek en Roemenië werd derde. Dan het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar zon, maar ook nog buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en regen. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedemorgen luisteraars, dit is Kerkplein 15, het zondagmorgenprogramma van BR6. Lokale omroep Verbodengraven, Nieuwebrug, Waarden, Driebruggen, Reewijkdorp, Reewijkbrug en via internet de hele wereld. Uiteraard ook een hartelijk welkom voor de luisteraars van Gouwestad, Kerk in de Buurt. Dit is Kerkplein 15. Vanmorgen om een dienst vanuit Hervormd Waarden, die begint om 11:30. Om 11:00 een rondje mannenkoren, om 11:45 het kerkelijke agenda. Kerkplein 15 wordt deze zondag voor u gemaakt door techniek en presentatie Erik de Gier.

En zo begint er bij mij opeens een rood lampje te branden. Ik heb geen idee wat vandaan komt, maar we gaan het zien. Goed, we gaan draaien. Muziek, religieuze muziek tot 9:30. Daarna de kerkdienst. En na de kerkdienst gaan we gewoon weer vrolijk verder. Met meer muziek om 11:00. Zoals gezegd, een rondje mannenkoren. We gaan verder met het mooie lied. Op deze druilige morgen. Groot is uw trouw alweer.

Ik wandel in het licht met Jezus was dat. Jaap Kramer met Hendrik van Veen op orgel en piano. En we gaan door met wandelen, want we gaan lopen op het water.

En dat was lopen op het water. En als we dan lopen, moeten we ook weten waar we heen gaan. Dus laten we maar gaan luisteren. God wijst mij een weg.

En het was een rondje snel wandelen. God wijst mij een weg. En als we dan toch onderweg zijn en we kijken ons om ons heen naar de prachtige bloeiende landschappen met al dat frisse groen en die bloemetjes en die wolken daarboven, dan kunnen we alleen maar zingen, daar ruist langs de wolken.

En dat was het lied. Daar ruist langs de wolken. De ouderen onder u kunnen het ongetwijfeld met gemak meezingen. We gaan door met Soli Deo Gloria. U heb ik nodig.

En met het lied Mijn God, u heb ik nodig, is het al bijna weer 9:30 geworden. We gaan eens luisteren of we al verbinding hebben met Waarder. Want van daaruit wordt de kerkdienst vanmorgen uitgezonden. De hervormde gemeente in Waarder. Voorgaat dominee J.A. van den Berg. Het orgel speelt al. Ik zie nog geen beweging. Ik draai nog even wat orgelmuziek en dan gaan we, zodra de dienst begint, direct over naar Waarder. Ik wens u een goede dienst en we treffen elkaar weer zo. Ik verwacht iets voor 11:00. Dus ik zou zeggen, stay tuned. En blijf bij ons bij Kerkplein 15.

Goedemorgen gemeente, gasten, belangstellenden, allen heel hartelijk welkom in deze eredienst waarin voor ons zal voorgaan dominee J.A. van den Berg uit Sint-Antoniepolder. Kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag 24 mei hoop in de morgendienst onze eigen predikant dominee Trampen voor te gaan. In de avonddienst proponent M. Slingeland uit Gouda. Wij vragen tevens uw voorbeden voor de aanstaande kerkraadsvergadering die gepland staat voor de woensdagavond. Vanmiddag nemen we op de zondagschool afscheid van de oudste kinderen, waarbij wij ieder willen uitnodigen, in bijzonder ouders, familie, belangstellenden, om hier aanwezig te zijn. Collecte voor vandaag. Eerste collecte bestemd voor de diaconie ten bate van de GZB. Met als doel de ondersteuning aan de lokale gemeenschappen in Turkana in Kenia. Tweede en derde collecte bestemd voor de kerk. Voorbeden en dankzegging. We doen voorbeden voor de zieken van de gemeente, waarbij we in het bijzonder denken aan mevrouw Wilma van Herk, Butgen uit Gouda. Afgelopen week kreeg ze te horen dat de operatie om het melanoom te verwijderen is uitgesteld. Ook willen we in de voorbeden de heer Henk van Eyck uit Waarder noemen, die afgelopen week een heupoperatie onderging en inmiddels weer thuis mag zijn. Tevens voorbeden voor dominee en mevrouw van der Ziel. Hun dochter Petra uit Vinkeveen is gisterenmorgen na een langdurig ziekbed overleden. Wij willen de heren bidden om kracht en nabijheid voor hun en hun familie. Ook denken we aan mevrouw Bets de Hollander, van wie afgelopen week een schoonzus is overleden. Wij willen met de jongeren van de jeugdvereniging de heren hartelijk dank zeggen voor het afgelopen jeugdweekend, waar zij mogen terugkijken op een goede en rijk gezegende dagen. Alles mocht goed verlopen. Kerkraad wenst in ieder in ons midden, als op afstand met ons verbonden, een gezegende dienst.

onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart en eeuwig leeft en die nooit loslaat de werken die zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij deze dienst voortzetten door samen te zingen uit Psalm 72 en daarvan de versen 1 en 3. Psalm 72, vers 1. Geef Heer de Koning uw rechten en uw gerechtigheid als koningszoon om uw knechten te richten met beleid. En ook het derde vers. Zij zullen u eerbiedig vrezen, zolang er zon of maan bij het nageslacht ten licht zal wezen. Psalm 72, vers 1 en 3.

Gemeente, luisteren wij met eerbied naar de heilige wet van de Heere en de samenvatting daarvan. En we zingen in antwoord erop uit Psalm 81 en daarvan het 12e vers. 81 vers 12. Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig op mijn trouw verbond al wat u ontbreekt. Psalm 81 vers 12, na de wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os. Nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze woorden in hun diepte en in hun kracht samengevat toen hij zei: Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de gehele wet en de profeten. Amen.

Gemeente, laten wij eerst bidden om de leiding van de Heilige Geest in deze dienst. Heer almachtige en barmhartige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij komen tot u, hier in uw huis, rondom uw geopende woord, waar we uw heilige wet hebben gehoord, waar wij samen mochten zingen over uw trouwverbond. En dat we onze mond wijd open mogen doen. En u belooft dat u ons, dat u die zult vervullen. Heere, wat bent u een grote God. Wat bent u een rijke God. Het ontbreekt u aan niets, Heere. Alles wat wij nodig hebben is bij u te vinden. Ja, u heeft ook ons niet nodig. U bent genoeg, u heeft genoeg in uzelf. Maar toch wilt u door ons gediend worden. Wat buigt u daarin diep neer, Heere? U wil dat wij u lief hebben. U wil dat wij u kennen. U wil dat wij u erkennen. En Heere, dat doen we van nature niet. Van nature kennen wij u niet. Want kennen betekent leven in een relatie met. Kennen met ons hart. Kennen, dat betekent ook, dat bevat ook liefhebben. En wij zijn van nature mensen die onszelf liefhebben meer dan u. Dat komt door de zonde die wij in de wereld hebben gebracht. Wij zijn tegen u opgestaan in onze eerste ouders in het paradijs. Wij zijn hun kinderen, hun nakomelingen. Wij lijken op hen. Het leeft in ons alle hart van nature. Ik doe mijn eigen zin. Ik ga mijn eigen weg. Ik laat mij door niemand de wet voorschrijven. We zeggen het misschien niet zo hardop. Niet in de kerk. Maar Heere, dat is onze natuur geworden. En daar zijn wij ongelukkig door geworden. Dat maakt het zo donker in ons hart. Dat is als een gevangenis waarin wij vastzitten. We zijn verslaafd aan onszelf. Ons eigen eer en onze eigen belangen. En vanmorgen komt u naar ons toe. U de grote en de heerlijke God. U die in de hemel woont. U die vol majesteit bent. U die wordt aangebeden door engelen. U die de eeuwige bent, overal tegenwoordig, de alwetende, de heilige, de rechtvaardige God. U komt naar ons toe vanmorgen. Als de preek is zoals het in de Bijbel staat, dan spreekt u zelf tot ons. Dat mogen we weten, Heere. En daarin is zoveel rijkdom dat u naar ons toe komt. Dat u ons aanspreekt. En Heer, dat doet u om ons vrij te maken uit die gevangenis van ons eigen ik. Om de deur open te maken. Of voor het eerst en ook opnieuw en ook steeds meer. Omdat we wandelen in het licht en niet in de duisternis dwalen. U kent ons, Heer. U weet wie we zijn, wat er allemaal gebeurt in ons leven. Help ons toch. Heer, help ons als wij beproefd worden. Als wij verdriet hebben, help ons, Heere. Als wij ons alleen voelen. Misschien in de steek gelaten. Als mensen ons teleurstellen. Heere, help ons toch. Als dat in de kerk gebeurt. Dat we niet boos en bitter worden naar u toe. Maar dat we mogen zien wat u heeft gedaan. Dat u uw enige zoon heeft gegeven. En dat we daarin uw liefde mogen proeven. Help ons, Heer, als het goed gaat in ons leven, zoals wij dat zeggen. Als er zegeningen zijn, als er voorspoed is. Dat wij ons daar niet door laten verblinden. Dat niet de gedachte in ons hart kruipt dat wij God niet nodig hebben. Dat wij niet onze eigen gekozen weg gaan, Heer. Maar dat we in uw wegen zullen wandelen. En dat de goede tierenheden van de Heere ons tot bekering leiden. Elke keer weer en meer.
Laat zo deze dienst een eredienst zijn. Help de organist in het begeleiden van het zingen en de koster in de taken die er zijn. Laat alles met orde gebeuren. We bidden voor de broeders van de kerkenraad. Zegen hen, Heer, in het werk waartoe u hen geroepen heeft. Wat een groot voorrecht. Om zo in het bijzonder in dienst van de Allerhoogste Koning gesteld te zijn. Zijn krachten te geven. Maar wie is tot deze dingen bekwaam? Laat het zo zijn, Heere, wat uw woord zegt. Onze bekwaamheid is uit u. We bidden, Heere, dat u zo zegen geeft op het ambtelijke werk. Bidden we in het bijzonder voor onze broeder, dominee Tramper, die u aan deze gemeente heeft verbonden, maar die ook in een tijd van verandering is, omdat een andere gemeente hem roept, de gemeente van Elspeet, geroepen heeft en hij die roepstem heeft gehoord, uw stem daarin heeft gehoord. We bidden voor hem en voor zijn vrouw. Help hen in deze tijd van verandering. En voor hun gezin en bijzonder ook David. Heren, dat u dan nabij bent in alle onzekerheid die dat met zich mee kan brengen. In het loslaten. Heren, u bent dezelfde. Dat daarin rust gevonden mag worden. Hier of ook in Elspeet. U verandert niet, Heren. En wil zo uw gemeente bouwen hier in Elspeet. En zo uw koninkrijk uitbreiden en uw grote naam verheerlijken. Heren, wees bij ons deze morgen. Help ons om uw woord te horen. En dat de boze geen gelegenheid heeft om dat te verhinderen. Om dat gesproken woord weg te nemen uit onze gedachten. Of er onze tegenwerpingen van twijfel tegenin te werpen, Heren. En dat u de boze geen gelegenheid geeft. Hij zal altijd proberen om uw werk te verstoren of stuk te maken. We bidden, Heren, dat u zult betonen dat u hem heeft overwonnen. Gedenk aan hen die niet bij ons kunnen zijn, die thuis verbonden zijn met deze dienst, en dat zij door de prediking van het woord zich één mogen weten met ons. Heren, gedenk hen in hun omstandigheden. U weet omstandigheden, help daarin. En wij bidden dat u zo de middelen zegent. Wij danken u daarvoor dat die middelen er zijn om zo ook met elkaar verbonden te zijn. Maar wees ook met hen, Heren. Ontferm u ook daar waar mensen niet naar de kerk willen komen. En Heren, dat u hen zou brengen. Dat u hen zou terugbrengen. Dat u daarin aan uw verbond gedenkt. Wil ons gebed horen. Heren, niet dat wij het hebben verdiend. Doe het in de vergeving van onze zonden. Uit genade. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij lezen vanmorgen als het Bijbelgedeelte voor de preek uit het eerste boek van Samuel. Uit het eerste hoofdstuk lezen wij de versen 20 tot en met 28. De schriftlezing is 1 Samuel 1, vers 20 tot en met 28. En daar lezen we als volgt. 1 Samuel 1, te beginnen bij vers 20. En het geschiedde na verloop van dagen dat Hanna bevrucht werd en baarde een zoon. En zij noemde zijn naam Samuel. Want, zij zei, ik heb hem van de Heere gebeden. En die man, Elkana, toog op met zijn hele huis om de Heere te offeren, het jaarlijkse offer en zijn gelofte. Maar Hanna toog niet op, maar zij zei tot haar man, als de jongen gespeend is, dan zal ik hem brengen, dat hij voor het aangezicht van de Heere verschijnen en blijven daar tot in eeuwigheid. En Elkana, haar man, zei tot haar, doe wat goed is in uw ogen. Blijf
totdat gij hem zult gespeend hebben. De Heere bevestige maar zijn woord. Alzo bleef de vrouw en zoogde haar zoon totdat zij hem speende. Daarna, als zij hem gespeend had, bracht ze hem met zich opwaarts met 3 varren en 1 eva meel en 1 fles met wijn. En ze bracht hem in het huis van de Heere te Silo. En het jongetje was zeer jong. En zij slachten een var, alzo brachten zij het kind tot Eli. En zij zei, och, mijn heer, zo waarachtig als uw ziel leeft, mijn heer, ik ben die vrouw die hier bij u stond om de Heere te bidden. Ik bad om dit kind en de Heere heeft mij mijn beden gegeven die ik van hem gebeden heb. Daarom heb ik hem ook de Heere overgegeven, al de dagen die hij wezen zal. Hij is van de Heere gebeden. En hij bad aldaar de Heere aan. Tot zover dit gedeelte als het Bijbelgedeelte voor de preek. We gaan eerst nog met elkaar zingen. We zingen uit Psalm 65, daarvan de versen 1 en 2. Psalm 65, vers 1. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Daar zal men u, o God, betalen geloften. Dag bij dag, gij hoort hen die uw heil verwachten. Ook het tweede. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Maar ons weerspannig, ons ongehoorzame overtreden, verzoend en zuivert gij. Psalm 65, vers 1 en 2.

Geliefde gemeente, de tekst voor de preek van vanmorgen vinden we in het gedeelte dat we hebben gelezen uit 1 Samuel, uit het eerste hoofdstuk. Ik lees daarvan het laatste vers, vers 28. 1 Samuel 1, vers 28. Daarom heb ik hem ook de Heere overgegeven, al de dagen die hij wezen zal. Hij is van de Heere gebeden. En hij bad al daar de Heere aan. Gemeente, wij schrijven als thema boven de preek een kind voor de Heere. We hebben 3 aandachtspunten. Ten eerste gebeden van de Heere. En ten tweede overgegeven aan de Heere. En ten derde leven voor de Heere. Dus het thema is een kind voor de Heere. 3 punten, gebeden van de Heere, overgegeven aan de Heere en leven voor de Heere. Geliefde gemeente, waren 2 broers die ieder hun eigen bedrijf wilden beginnen. Nou, misschien zitten ze hier ook wel die dat doen, die dat willen doen of hebben gedaan. Dat is best wel heel wat. Om dat te doen. Hoe pak je dat aan? Waar begin je mee? En ja, zal dat allemaal wel goed gaan? En welke beslissingen moet je nemen? En die broers, ze waren wel broers, maar ze waren toch heel verschillend. Want die ene broer, die blaakte van zelfvertrouwen. Die dacht, ja maar, dat kan ik, dat ga ik doen en dat gaat ook goed. Ik weet hoe dat moet. Ik ga dat maken. Die andere broer, die stond er heel anders in. Die dacht, ja, kan ik dat wel? En gaat dat wel goed komen? En weet je wat die laatste broer deed? Die ging naar zijn vader toe. Die zei, papa, wilt u mij helpen? Want ik wil dit graag, maar ik weet niet of ik het kan. Ik denk niet dat ik het alleen kan. Ik heb uw hulp nodig. Ja, dus hij wilde graag gebruik maken van de kennis, de ervaring, de wijsheid die zijn vader had. De hulp van zijn vader, en die had hij nodig. En wat een groot verschil, en later kon je het ook merken. Waar de één beginnersfouten maakte en het uiteindelijk door zijn overmoed helemaal misliep, ging het bij die ander goed. Hij deed het niet in eigen kracht. Dat is eigenlijk een eenvoudig voorbeeld van hoe het ook geestelijk zou moeten zijn in ons alle leven. Als het gaat om een leven met de Heere. Een leven voor de Heere. Een leven in dienst van de Heere. Daar zijn we allemaal toe geroepen. We zijn niet allemaal ambtsdrager, niet allemaal zendeling, niet allemaal predikant. Maar wel zitten we allemaal hier in de kerk of we luisteren thuis mee. En daarmee ben je geroepen. God roept je. Toch? Anders zou je dat kunnen nalezen in de catechismus. Waarom word jij een christen genoemd? Hé, je gaat toch naar de kerk? Wat betekent dat eigenlijk? Nou, dat catechismus geeft je antwoord. Dat ik zijn naam zou belijden. Daar ben je toe geroepen. Dat ik mijzelf zou verloochenen. Nee zeggen tegen jezelf om zo voor God te leven. Daar ben je toe geroepen. U en jij en ik. En dat ik tegen de zonde zou strijden. Ja, en dat blijft je leven lang. En hoe zou dat nou allemaal kunnen in eigen kracht? Zo'n mooie psalm die zingt, wel zalig hij die al zijn kracht en hulp alleen. Alleen. Van u verwacht. Die kiest de welgebaande wegen. Gebed, gemeente, is doorslaggevend.
het doorslaggevende verschil als het gaat om een leven met, om een leven voor de Heere? Gebed. Je hulp van de Heere verwachten. Zo is de kerk toch ook in deze wereld ontstaan. Wordt de kerk in deze wereld bijeengebracht? Denk aan de discipelen. Wat deden zij na hemelvaart toen zij heel blij naar Jeruzalem gingen, omdat die twee mannen tegen hen gezegd hebben: hij zal zo terugkomen. Toen gingen zij bidden. Dat had de Heer ook gezegd. Ze gingen bidden om de Heilige Geest. De kracht van de Heilige Geest. De uitstorting die is gekomen met Pinksteren. Maar ten diepste is, ja, dat is dus wel veranderd. Die is uitgestort, maar ten diepste blijft dit onveranderlijk nodig. Gebed. Als het gaat om het werk van God in deze wereld, dat is er door de kracht van de Heilige Geest. Dat blijft nodig voor jou. Bid je daar wel eens om? De Heer Jezus heeft daar zulke prachtige dingen over gezegd, over de Heilige Geest. Dat als je de Heer, als je de Vader, als je God daarom, als je die bidt, dan zul je die ontvangen. Zoals een vader aan zijn kind brood geeft, die honger heeft, zo zal God de Heilige Geest geven. Ja, dat is niet veranderd. Dat de noodzaak om erom te bidden. Al is de Heilige Geest uitgestort. Paulus die zegt het toch in de Efezebrief. Wordt vervuld met de Heilige Geest. Nou, als er iets is dat tekenend is. Als het gaat over het leven van Samuel. Dan is het wel gebed. Zijn geboorte is een zaak van gebed geweest. En aan het einde van dit hoofdstuk lezen wij: en hij bad aldaar de Heere aan. Dus dat verklaart eigenlijk het leven van Samuel. Gebed. Dat is er onlosmakelijk aan verbonden. Zijn moeder heeft gebeden om een kind en God heeft dat gebed verhoord en Samuel is geboren. Daarom heet hij ook Samuel, want Samuel betekent God heeft gehoord. God heeft gehoord. O hoorder van de gebeden, dat zingen we met de psalmen. Ja, God een hoorder van het gebed. Maar misschien worstel je daar wel mee. Zo jong als je bent. Je denkt, helpt het wel als ik bid? Helpt het wel als je bidt? Luistert God wel naar je? Misschien zegt er een stem van binnen: nee, het helpt niet, want ik zie niet dat gebeurt waar ik om vraag. Moeilijk is dat, hè? Ik begrijp jouw worsteling wel. Ik herken het wel, hoor. Denk je dat ik die vraag nooit heb? Maar de Bijbel die leert ons daar ook dingen over. Dat God het gebed hoort. Hij doet dat op zijn tijd en manier. God is daarin ook vrij. God is God. En dat betekent hij regeert. En dan zeggen we dat met een moeilijk woord: soeverein. Hij is vrij, hij is niet gebonden. En hij doet het zoals hij het wil. En als je daar dan mee worstelt, vanmorgen hier in de kerk of thuis, ja, dan komt het aan op geloof. Vertrouwen. Vertrouw je God? Geloof je dat hij is zoals hij zegt dat hij is in de Bijbel? Dat hij regeert rechtvaardig, wijs en zacht of goed? Geloof je dat? Ook al, ja, juist als je het niet ziet, dan wordt die vraag wel heel concreet. Geloof je het? Vertrouw je de Heere? Nou, Hanna die heeft gebeden om een kind en God heeft gehoord. Als je het niet ziet en je mag toch geloven dat God goed is. Als je niet ziet dat God naar je luistert, hij hoort het zeker. Maar hoe hij het verhoort,
daarin is hij vrij. Daarom bidden we toch ook, uw wil geschieden. Daar wordt dat geloof in uitgedrukt. Hij hoort het echt. Hij hoort zelfs dat krassen van de kraaien. De jonge raven hoort hij. Hij klinkt allemaal niet zo mooi misschien, maar dat hoort hij ook. En dus ons gebed hoeft niet mooi te zijn om gehoord te worden. Hanna die heeft gebeden. Hoe kwam het dat Hanna tot dit gebed kwam? Hanna, de moeder van Samuel. Nou, dat is een verdrietig verhaal. We hebben dat niet helemaal gelezen. We zouden dat hele hoofdstuk dan moeten lezen, maar doe het thuis maar. Want Hanna was kinderloos, ze had geen kinderen. En dat is toch dikwijls iets wat verdriet meebrengt. Een onvervuld verlangen. Zeker wel in die tijd en in die cultuur, in de tijd van de Bijbel. Ja, je bestond eigenlijk, ik heb dat in Afrika ook wel gemerkt en gehoord. Je bestaat voort in je kinderen. Maar er zit ook een diepere gedachte bij in de Bijbel. God heeft toch beloofd dat het kind geboren zou worden. De Heere Jezus Christus. En dan, dat is ook geweldig. Dan dat verlangen dat je daarin een schakel zou mogen zijn. Of misschien zelfs de moeder van het kind. Van de grote verlosser die komen zou. Dat maakt het nog dieper. Het verdriet over kinderloosheid. En wat er nog bij komt is dat Hanna die wordt getreiterd. Die wordt getreiterd door Peninna. Ja, er is iets bijzonders aan de hand. Want Hanna die heeft een man, Elkana. Maar Elkana heeft nog een vrouw, Peninna. Die heeft twee vrouwen. Dat is niet de bedoeling van de Heere. Want de Heere heeft dan Adam één vrouw gegeven, Eva. En dat heeft de Heere gedaan omdat hij wil dat die twee één zouden zijn. En dat gaat niet als er drie zijn. Dan is dat een groot probleem. Dus de Heer heeft dat heel wijs en goed bedoeld. Dat die twee één zullen zijn. Die twee elkaar gaan begrijpen, kennen. En zo in alles met elkaar gaan delen. Ja, dat is een prachtig plan van de Heer. Dat is een prachtig geschenk dat God heeft gegeven. Het huwelijk. Maar het is natuurlijk al vaak ingewikkeld genoeg om twee één te laten zijn. Er kan al genoeg misgaan. Maar als er dan ook nog een derde bij zit. Ja, dat is een recept voor problemen. Zo heeft de Heer het niet bedoeld. Het gebeurde wel. Het gebeurde bij Abraham. Om bepaalde redenen. Omdat ze niet geloofden dat het nog zou kunnen. Dat er een zoon uit Abraham en Sara geboren zou worden. Zei Sara tegen Abraham. Je moet maar met Hagar trouwen, mijn dienstmeisje. En Jacob had ook twee, later vier vrouwen. Bedrogen door zijn schoonvader. De Heer heeft dat ergens ook, je zou kunnen zeggen, verdragen. Maar de mensen werden er niet gelukkig van. En koningen als David en Salomo, die zijn in de cultuur van die tijd ook meegegaan. Een koning had meer vrouwen. David had er meer en Salomo had er heel erg veel. Is dat goed gegaan? Nee, de kinderen van die verschillende vrouwen hebben elkaar vermoord. Jaloezie. En Salomo, die wijze koning, die is verleid door die vreemde vrouwen om afgoden te dienen. En hier zijn ook problemen in dit gezin van Elkana. Want Peninna, de andere vrouw van Elkana, die treitert Hanna. Maar waarom heeft Elkana twee vrouwen? Is hij nadat hij met Hanna getrouwd was ook nog met Peninna getrouwd? Omdat hij, om kinderen toch te hebben? Weten we niet, staat er niet bij.
Maar er staat wel dat Elkana heeft Hanna lief. Ja, zo gaat dat. Hij houdt meer in elk geval van Hanna dan van Peninna. Hij heeft Hanna lief. En zo was het ook bij Jacob. Jacob, je had Rachel lief. En ja, dat heeft Lea ook wel gemerkt. Jaloezie moet natuurlijk ook pijn doen. En bovendien liet Elkana het ook nog merken. Hij gaf Hanna een groter stuk vlees. En ja, hoe menselijk ook, dat gaat niet goed. Dat zien we natuurlijk ook in het gezin van Jacob. Dat Jacob Jozef voortrekt. Zo moeten wij dat niet doen. Natuurlijk kan het gebeuren dat je in het gezin meer een klik hebt met de een als met de ander. Van je kinderen bijvoorbeeld. Maar dat laat je toch niet merken. En ten diepste houd je van allemaal evenveel. En wil je voor allemaal het goede. En dat ging natuurlijk mis in het gezin van Jacob. Jozef werd in de put gegooid. En hier is Peninna Hanna aan het treiteren. Pesten zouden we ook kunnen zeggen met een akelig woord. En er staat iets bij om haar kwaad te maken. Ze doet het met opzet. Ze tergt haar om haar boos te maken. Ja, zo gaat dus Peninna om met die pijn dat haar man meer van die andere vrouw houdt. En dat is ook niet goed. Maar wat een ellende. Als we niet luisteren naar God. Als we niet leven naar zijn woord en naar zijn heilige wil. En zo is het toch nog. Of niet? Als je eigen weg gaat tegen Gods wil en geboden in. Wat brengt dat allemaal teweeg? Aan ellende. Aan onrust in je hart. Aan donkerheid, ongehoorzaamheid, zonde maakt het donker, angstig, eenzaam van binnen. Ja, Hanna die vindt het heel moeilijk, die huilt, die kan er niet van eten. En het gaat zo jaar in jaar uit. Ze weet het al van tevoren hoe het zal gaan. Ze heeft waarschijnlijk al een steen op haar maag als ze die jaarlijkse reis gaan maken naar Silo om daar jaarlijks te offeren aan de Heer. Wat een blijde gebeurtenis zou moeten zijn om te verschijnen voor Gods aangezicht, naar de kerk te mogen gaan. En dan dit. Daar is de duivel ook wel op uit, toch? Zondagmorgen roet in het eten gooien. Ja, te laat opgestaan, haast. En dan irritatie en een boos woord. En zo zit je dan in de kerk. Zijn listen zijn ons niet onbekend, toch? Dus daar hebben we ook rekening mee te houden. Ook tegen te waken. En Hanna, na de maaltijd staat Hanna op en ze gaat naar het heiligdom. Om daar waar God in het bijzonder woont, in het midden van het volk, om daar haar hart uit te storten. Haar hart is zo vol met nood, verdriet. En geweldig. Je begrijpt Hanna wel, denk ik, toch? Verlangen om naar de kerk te gaan. Om daar te mogen bidden, zingen. Je hart uit te storten voor God. Maar ook je binnenkamer. Doe je dat? Je knieën buigen en alles aan de Heer vertellen. Ik ben gewoon, zegt de psalmdichter, ik ben eraan gewend om in bange dagen mijn benauwdheid u te klagen.

huilen. Als het zo moeilijk is in je leven. De Heer Jezus die huilde bij het graf van Lazarus. En Hanna zegt, als u aan mij denkt en als u mij een zoon geeft, zal ik die aan u geven. Heel zijn leven zal voor u zijn, als een Nazireër. Zo heet dat in de Bijbel. Hij zal helemaal aan God toegewijd zijn. Ja, dat is een belofte die Hanna maakt aan de Heere. In haar grote verdriet. Wat is er veel verdriet in deze wereld? Wat is er veel lijden? En waar brengt dat ons, gemeente? De Heer heeft daar een bedoeling mee. Laten we dat nooit vergeten. De Heer heeft daar de bedoeling mee dat het u en jou en mij brengt aan zijn voeten. Dat het je niet bitter maakt, maar dat het je beter maakt. En God is aan het werk. In de mensen waarin God werkt, daar gebruikt hij altijd ook het middel van beproeving, moeilijke dingen. Hij kastijdt iedere zoon die hij lief heeft. Hij geestelt die hij geestelen. Dat doet enorm zeer. Hij geestelt die hij aanneemt. God drukt als een pottenbakker op het klei om er een mooie schaal van te maken. Zo drukt hij op ons leven. En later dan zeggen, ja, dat was goed. Het was goed voor mij om verdrukt te zijn geweest. Jacobus die zegt erover, wees er blij om. Als je veel moeilijke dingen meemaakt. Want dan leert God je om het vol te houden in het lijden. En God die gebruikt dat om je heilig volmaakt te maken. Dus om je los te maken van de zonde, aan hem te verbinden. We komen bij onze tweede gedachte. Dus we hebben nagedacht over gebeden van de Heere. Tweede gedachte is overgegeven aan de Heere. Dus dat gebed van Hanna, dat wordt wonderlijk verhoord. God is een hoorder van het gebed. Eindelijk, zouden we ook kunnen zeggen. Jaar na jaar is ze getreiterd. Dat doen wij toch niet, treiteren. Er is hier toch geen kind of volwassene die een ander treitert. Nou, deze wereld is er wel vol van. Je kunt dat heel geniepig doen. Gebeurt buiten de kerk. Kan ook in de kerk. Gebeurt op je werk en op school. Maar uiteindelijk heeft God haar ellende aangezien. Pas op. De Bijbel zegt ook ergens dat God... Ja, niet in, dat je God als het ware niet dwingt om in te grijpen. Verzoen je haastig met je tegenpartij terwijl je nog op de weg bent. Stop daarmee. Dat kan toch niet je bedoeling zijn dat je een ander verdrietig wil maken? Zou dat iets kunnen zijn wat te maken kan hebben met het willen navolgen van de Heer Jezus? Maar waarom heeft het zo lang geduurd? En nu is Gods tijd gekomen. God heeft zijn plan met Hanna. En nu is de tijd. En Samuel wordt geboren. Eli had het al gezegd. Toen zij daar bad. Ze bad hardop. En toen dacht Eli, die vrouw is dronken. Dat gebeurde waarschijnlijk blijkbaar wel meer. Er ging al van alles mis. Daar bij de tabernakel. De tent van de samenkomst. Daar ging van alles mis. Er waren de zonen van Eli, Hofni en Pinhas, priesters. Weet je wat die deden? Die pakten het offervlees af om er zelf van te genieten. Verschrikkelijk, hoe durven ze? Je zou kunnen zeggen, ze graaiden uit de collectezak. En ze sliepen met de vrouwen die bij de tabernakel kwamen. Dus ja, iets wat de heidenen deden, tempelprostitutie. Hoererij, overspel ter ere van een afgod. Zij slapen met die vrouwen die komen bij de tabernakel. Plegen ze hoererij mee. Zij, de dominee.

of de ouderlingen die gaan naar bed met vrouwen uit de gemeente. Wat een toestand, verschrikkelijk. En ja, Eli zal misschien gedacht, daar heb je weer zo'n vrouw. En nog dronken ook. Maar zegt ze, nee meneer, u moet dat niet denken van mij. Ik ben niet dronken. Maar ik heb verdriet. En dan Eli die zegt maar, oh God, die zal je geven waar je om gebeden hebt. En die woorden heeft God aan Eli ingegeven. Dat zijn de woorden van God, want het gebeurt ook daadwerkelijk. Hanna, die wordt zwanger, ze verwacht een kindje en Samuel wordt geboren. God heeft gehoord, na jaren van verdriet, Gods tijd gekomen. En dan de volgende keer dat Elkana weer naar Silo gaat, waar de tabernakel staat, de kerk, de tent van de samenkomst, dan gaat Hanna niet mee. Ze zorgt voor het kleine kindje en ze zegt, als hij gespeend zal zijn, dan zal ik hem brengen. En wat betekent dat gespeend? Nou, dat betekent eenvoudig dat hij groot genoeg is om zelf te eten, dat hij niet meer bij zijn moeder hoeft te drinken. En dan zal ik hem daar brengen voor het aangezicht van de Heere. Hey, Hanna is haar belofte niet vergeten. Hanna heeft het vaste voornemen om de belofte die ze aan God heeft gedaan ook daadwerkelijk te vervullen. Heb je ook wel eens iets beloofd aan de Heere toen je erg ziek was bijvoorbeeld? Of iemand in je omgeving? En heb je dat ook kunnen houden? Heb je die belofte ook gehouden? Of ben je het vergeten? Hanna niet. Hanna is niet vergeten. En zij wil die belofte zeker houden. Nou, we hebben allemaal denk ik wel beloften gedaan. Misschien een belijdenis van het geloof afgelegd. Dus een ja-woord geven voor Gods aangezicht. En daarmee kun je zeggen, heeft de kracht van een eed voor het aangezicht van God ja zeggen. Of toen je trouwde. Of toen je kind ten doop hield. Ja, heb je dat allemaal gehouden? Er is aan onze kant zoveel tekort en zoveel schuld. Dat hebben we erover gezongen, hè? Psalm 65. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Maar daar stopt die psalm niet. Maar ons weerspannig overtreden, verzoend en zuivert gij. Daar zijn we voor in de kerk. Dat we zullen zien op het verzoenende bloed van de Heere Jezus Christus. Op de kracht van zijn bloed dat reinigt van alle zonden. En dan toch weer die vraag, gelooft u dat? En dan zijn we bij de kern. En die vraag, daar kun je niet omheen, daar mag je niet omheen. Is er het vertrouwen in je hart dat dat waar is? Dat de Heere Jezus genoeg gedaan heeft voor al die zonden van mij, van u. Als het gaat om je huwelijk, als het gaat om de opvoeding van je kinderen, als het gaat om je ambt, als het gaat om je geloofsbelijdenis, als het gaat om het feit dat je gedoopt bent toen je ouders ja hebben gezegd, maar toch God ten diepste al ja zei en zegt van, ik wil dat je mijn kind bent, ik wil dat je voor mij leeft, ik heb recht op je leven, ik zet je apart, je bent niet voor de wereld, je bent niet voor de dienst van de zonde, maar je bent bedoeld voor mij. En hoe gaat het nou met jou, jongeren? Gedoopt, denk meesten allemaal. En wat doe je ermee? Denk je er wel eens over na? Dat God toen al naar jou gevraagd, toen heeft hij al jouw naam genoemd en in één adem zijn naam erachteraan. In de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Dus dat heeft God gedaan omdat hij in een verbondsrelatie met jou staat. En hij wil dat je de inhoud van dat verbond kent met je hart. En dat je daaruit leeft. En de inhoud van dat verbond, ja, daar kunnen we veel over zeggen, maar dat is, draait om dat water dat over je hoofd is gegoten. En dat laat zien dat je gewassen moet worden en kunt worden. Het laat zien dat het bloed van de Heere Jezus reinigt van alle zonden. Omdat je daarop zult vertrouwen. Hanna wil haar woord houden. Hanna gaat niet mee deze keer. Totdat Samuel gespeend wordt. Nou, men zegt dat is zo rond het derde levensjaar. En Elkana is er volledig mee eens. Wat geweldig. Als man en vrouw daarin
eensgezind zijn als het gaat om het opvoeden van de kinderen voor de Here. Kinderen krijg je voor de Here, dat was u toch niet vergeten. Dat staat in het huwelijksformulier. Waarom trouw je? Wat de bedoeling van het huwelijk? Dat je elkaar helpt. Dus of je nou kinderen krijgt of niet, dat is het eerste wat genoemd wordt. En dat is een groot voorrecht. Maar dan het tweede is kinderen. Als de Here die geeft, dan krijg je die... Ik hoop dat je er erg gelukkig mee mag zijn, worden. Maar je krijgt ze om ze op te voeden voor de Here. Je krijgt ze opdat Gods koninkrijk zal worden uitgebreid. En wat is het dan van groot belang dat ouders daarin eensgezind zijn. Ze samen dat verlangen hebben dat hun kind voor God zal leven. Dat is toch je dagelijks gebed. Dat is toch je diepste verlangen. En dat merken we hier. Elkana die staat helemaal achter Hanna. Die steunt haar daarin. In deze belofte. En hij spreekt ook uit dat ze daarin zien op de Here. Het van hem verwachten. Geweldig. Wat mooi. Dus Samuel is van de Here gekregen. Maar hij wordt ook weer aan de Here gegeven. En dat betekent toegewijd aan de Here. Op een bijzondere manier. Ja, dus, nou, zie het voor je. Dus op een gegeven moment, ja, dan is Samuel 3 jaar. En dan gaat dat gezin. En dat kleine jongetje, Samuel, die gaat mee. Ik stel me voor aan de hand van zijn moeder. En dan gaat Hanna haar kind aan de Here geven. Toewijden aan de dienst van de Here. Dat heeft ze beloofd. Dus dat betekent dat kind dat gaat daar wonen. Daar in Silo. Bij Eli. Daar bij de tabernakel. Kan dat? Kun je als ouder een kind van 3 jaar missen? Zo teer. Dat zo erg de moeder nodig heeft. Ah, dat is... Dat gaat diep. Dat is moeilijk, toch? Hanna heeft een mooie naam. Weet je wat Hanna betekent? Hanna betekent liefelijkheid. Of gunst. Gratie. Je zou kunnen zeggen genade. Hanna moet wel heel veel genade in haar hart hebben gehad. Heel veel zicht hebben gehad op wie God is. Op Gods genade voor haar. Dat God haar uit onverdiende goedheid aanneemt, verlost heeft. Ja, heel veel liefde voor de Here in haar hart. Dat kan toch niet anders? Dat ze haar kind zo aan de Here wil teruggeven. Dat kind waar ze zo naar had verlangd. Zo om gebeden. Zo blij mee is geweest dat ze het kreeg. Het allerbeste zou je kunnen zeggen uit haar leven voor de Here. Maar daar heeft de Heer er toch recht op. Dat is toch ook wat de boeken van Mozes leren. Het eerstgeborene wat de baarmoeder opent, dat is voor de Heer. Nou, dat mocht gelost worden, dat mocht voor betaald worden. Maar hier zou je kunnen zeggen, gebeurt het letterlijk. Het is nog net niet wat Abraham moest doen. Isaac op het altaar leggen. Maar ze moet toch ten diepste moet ze dat kind opofferen voor de Heer. Nou, dat is toch onbegrijpelijk. En dat is ook een spiegel waar we vanmorgen in kijken. Tenminste, ik hoop dat je dat doet. Dat is eigenlijk wat ik wel wil... Ja, wat deze preek toch wel bedoelt. Dat u vanmorgen ook in de spiegel kijkt. Hanna. Zo vol liefde voor de Here. Dat ze haar kind aan de Here geeft. En nu, hoeveel liefde heb jij voor de Heer in je hart? Wat is de Heer je waard? Het beste voor de Heer. Er was een jongetje en zijn broertje was ziek. Hij hield veel van zijn broertje. En toen zei die mama, het mooiste stuk speelgoed geef ik aan mijn broertje. Nou, dat raakt je toch in je hart. Dat is maar een zwak beeld van wat er hier gebeurt. Hanna, die het beste aan de Heer geeft. Er zit toch iets in van het diepe besef. De Heer heeft recht op alles.
beseffen wij dat ook nog. Wij zijn soms zelf zulke rechthebbende mensen. En als God mij niet het beste geeft, als mijn buurman iets beters heeft, dan voel ik me onrecht aangedaan. Kan ik opstandig worden? Dat zou zomaar kunnen gebeuren. Dat laat zien dat we niet goed hebben geluisterd naar het woord van God. God heeft recht op alles in ons leven. En dat niet alleen, maar dat we ook uit liefde geven aan de Heere. God heeft de blijmoedige gever lief. Niet van, nou ja, dat moet dan maar. God heeft de blijmoedige gever lief. Moet ik echt een tiende geven, dominee? Nee, dat hoeft niet, maar gerust meer geven. Maar dat is op zich wel een mooie Bijbelse richtlijn, ja. Voor kerk en zending. Tiende. Tiende van je netto inkomen. Is dat te veel gevraagd? Is dat te veel gevraagd als je 90% voor jezelf mag houden? En als je het echt niet kunt missen, dan weet de Heer dat ook. Maar de Heer vraagt vooral naar je hart. Dat is die liefde, hè, waar we het over hadden. Als kinderen het over liefde hebben, tekenen ze een hartje op de straat. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Heb jij de Heer lief? Laat ik het maar gewoon eenvoudigweg vragen. Heeft u de Heer lief? Heeft de Heer de eerste plaats in je leven? Daar heeft hij toch recht op. Alles wat je hebt en wat je bent, dat heb je van de Heer gekregen. Wat heb je dat je niet hebt ontvangen? Waarom ben je er hoogmoedig op dat je er mooi uitziet, sterk bent of goed kunt leren? Of veel geld hebt of veel, een mooi huis? Dat heb je allemaal van de Heer gekregen. Het zou je veel meer nederig moeten maken, toch? En de Heer heeft zijn enige zoon gegeven. Hij gaf zijn enige zoon, de Heer Jezus Christus. En Paulus hier zegt dat Romein 8, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Voor ons allen. Omdat een ieder hier zou zalig worden, behouden zou worden. Er is kracht in het bloed. Er is ruimte in zijn werk om de grootste zondaren, om elke zondaar zalig te maken. Als je verloren gaat, dan ligt dat niet aan de Heere. Dan is dat omdat je hem niet te voet viel. Omdat je niet wilde belijden wie je bent. Omdat je jezelf meer lief had dan God. Dan kom je ons derde gedachte, leven voor de Heere. Die laatste zin in dat hoofdstuk. En hij bad al daar de Heer aan. Daarom heb ik hem ook de Heer overgegeven, toegewijd aan de Heer. Dus Samuel zal heel zijn leven in dienst van God zijn. Hij is van de Heer gebeden. God heeft mij dat kind gegeven, hij heeft er recht op. En hij bad al daar de Heer aan. Wie is dat? Die hij. Is dat Elkana? Nou, als je deze geschiedenis leest, dat Samuel naar Silo wordt gebracht, dan staat vooral Hanna daarin op de voorgrond. Niet eens duidelijk of dat Elkana er daadwerkelijk bij was op dat moment. Mogelijk wel, maar. Of was het misschien Eli, de priester? Hij bad al daar de Heere aan. Ik ga ervan uit dat het Samuel geweest is. En hij bad al daar de Heere aan. En dat woord aanbidden, dat kun je ook vertalen met neerbuigen, neerknielen. Zie het voor je, dat jongetje van 3 jaar, zijn handjes. Ja, zo doen wij dat, je handen vouwen. Misschien had hij zijn handen omhoog geheven, wat in de Bijbel ook wel voorkomt. Hij buigt zich voor God en hij bad al daar de Heere aan. Ja, dat kan, kinderen, zo jong als je bent. Samuel heeft een leven geleefd van toewijding aan de Heere. God heeft blijkbaar het leven, het onderwijs, het spreken, het voorbeeld van moeder Hanna gezegend in het leven van Samuel. Want hij gaat in datzelfde spoor verder. Ja, dat is en blijft wel een wonder. Maar de vraag is toch wel aan ons of wij onze kinderen in dat spoor voorgaan van hartelijke liefde voor de Heere. Dat de Heer ons alles waard is. Dat de dienst van de Heer boven alles staat.
En dan nog blijft het een wonder, want we lezen later dat de zonen van Samuel niet in zijn spoor volgen. Niet zo leefden als Samuel, niet de Heere gehoorzaamden. Hij bad al daar de Heere aan. Dat jongetje moet zijn moeder straks zien gaan. Hij moet bij die oude Eli achterblijven. Ja, dan begrijp je toch wel dat het jongetje bidt. Dat heb je de hulp van de Heere nodig. In zo'n situatie. En dan zijn er ook nog die twee zonen van Eli, Hofni en Pinhas. Zou je als moeder wel je kind daar durven brengen? Ja, dat durft ze wel. Biddend, bidden voor je kinderen, dat God ze vasthoudt. En leren bidden dat de Heere hen vasthoudt. Dus op die plaats waar zoveel goddeloosheid gebeurt, daar komt de kleine Samuel, je houdt je hart toch vast. Zal hij niet beïnvloed worden? Zal hij niet worden meegesleept? De groepsdruk. God houdt hem vast. Ik vind Samuel een indrukwekkend voorbeeld van een leven van toewijding aan de Heere. Straks aan het einde, dan staat er maar één vers over dat hij stierf. Worden geen grote gedenkplaten of iets dergelijks. Maar de trouw in het leven van Samuel. De toewijding. Hoe God hem gebruikt heeft. Er zit eigenlijk ook wel een les in, toch? Hij gaat naar de tabernakel waar zoveel mis is. En God heeft Samuel gebruikt om een reformatie te geven. Dat kun je wel stellen. Dat is ook ons verlangen. Persoonlijk is dat de reden dat ik ben gebleven in de protestantse kerk in Nederland. Waar zoveel mis is. Dat ik geloof dat God machtig is om van binnenuit de kerk te vernieuwen. Ja, laten we daarom bidden. Laten we daar meer om bidden, gemeente. Laten we veel verwachting van de Heere hebben. En dan lezen we het keer op keer. Hoofdstuk 2, vers 11, vers 18, hoofdstuk 3, vers 1. En Samuel diende de Heere. En God spreekt tot hem. Hij moet de straf vanwege de goddeloosheid van de zonen van Eli, moet hij aan Eli gaan vertellen, die jongeling. Moeilijk. En dan lezen we in hoofdstuk 4. En het woord van Samuel geschiedde aan heel Israël. Er is een groei blijkbaar. Niet alleen letterlijk, maar ook geestelijk. Hij spreekt. God spreekt door Samuel tot Israël. En dan lees je bijvoorbeeld in hoofdstuk 7. Dat Samuel het volk nadrukkelijk oproept tot bekering. Er komt een overwinning op de Filistijnen. Samuel moet uiteindelijk Saul koning tot koning zalven. En dat heeft hem verdriet gedaan dat het volk koos voor een koning. Zoals de heidenen dat hadden. Dus het motief was daarin niet goed. En later David zalven tot koning. En verdriet gehad over dat Saul een goddeloze weg ging. Dus Samuel heeft ook veel verdriet gehad. Zou hij als kind geen verdriet hebben gehad? Maar gebeurt dan niet juist in het leven van Samuel dat God, wat Jacobus zei, God gebruikt dat om je te leren te volharden. Om je volmaakt te maken. Ik lees eigenlijk. Zie ik iets over het hoofd? Ik lees eigenlijk geen zonden van Samuel. Die had hij zeker wel. Zeker wel, maar wat een leven van toewijding. We willen onze kinderen moeilijke dingen besparen, hè? En soms dan zijn ze er toch. Ach, laten we er rust in hebben en vrede. Laten we bidden dat God het gebruikt om hen te heiligen voor de Heere. En dan hoofdstuk 12, dan lezen we een getuigenis. Dan zegt Samuel, nou zeg het maar, wie zijn os heb ik afgepakt? Of wat is er dat jullie tegen mij kunnen getuigen? En een oproep. Leef voor de Heere. En een belofte. God zal zich ondanks jullie zonde over jullie ontfermen. Geweldig. Wat een indrukwekkend
leven heeft hij Samuel. Zijn hele leven. Samuel is oud geworden in de dienst van de Heer. En ik denk dat we mogen zeggen, dit is een keerpunt geweest in de geschiedenis van Israël. In de tijd van de richteren deed ieder wat recht was in zijn eigen ogen. Maar door het leven van Samuel heen heeft God naar David toegewerkt. En het werd een bloeitijd voor Israël. Goed gemeente, we komen aan het einde van deze preek. Heel veel om over na te denken. Heel veel om mee te nemen naar huis. Tot jezelf in te keren. Ik heb nog een paar gedachten die ik nog even voor het voetlicht wil brengen. Een paar punten waar je in bijzonder aandacht aan zou mogen geven. Het voorbeeld van Godvrezende ouders. Een biddende moeder. Een biddende vader. Een ouder die bereid is om voor God te leven. Nou, dat is toch wel duidelijk geworden hoe belangrijk dat is. En laten we onszelf daarop onderzoeken. En als het niet zo is, dan is het vandaag een dag om berouw te tonen voor God. En door zijn genade te veranderen. En ten tweede, God is machtig om vast te houden. Zelfs in de meest goddeloze omgeving. Denk aan Daniel in Babel. Oh ja, dat was ook een man die bad. 3 tijden... daags. Nou had hij ook wel hard nodig waarschijnlijk. In Babel, beeld van goddeloosheid, is Daniel vastgehouden. Ook zo trouw. Ik lees ook geen zonde van Daniel. God kan ons en onze kinderen in de meest goddeloze omgeving vasthouden als we daar voor onze plicht aanwezig moeten zijn. En dan gaat het om gebed en geloof. En ten derde, tenslotte. Samuel bleef op zijn post. En door de jaren heen heeft God dat rijk gezegend. Laten wij dat ook doen. Laten we trouw zijn in de kerk. In de samenleving. Opdat God ons gebruikt tot een middel, tot bekering. Tot reformatie. Zijn naam ter eer. Amen. Gemeente, we gaan zingen uit Psalm 86, daarvan het 6e vers. 86, vers 6. Leer mij naar uw wil te handelen en ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart, dat betekent buig mijn hart om en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Dus dat is Gods werk. Als je een hart hebt zoals Samuel dat had. Psalm 86, vers 6.

Gemeente, laten wij danken en bidden. Heere, uw naam en majesteit eren tot in eeuwigheid. Hier op aarde in beginsel ten dele. Vanuit het nieuwe verlangen dat u in mensenharten werkt. Door uw geest, door uw evangelie. Door de liefde van Christus aan ons getoond. Maar zo ten dele, zo vol gebrek, maar straks volmaakt voor eeuwig te zingen het lied van Mozes en het Lam, te staan aan de glazen zee, geen golven meer van onrust, van aanvechting, maar die schittering van uw majesteit, uw heerlijkheid te mogen zien, het Lam staande als geslacht. Heere, geef ons dat uitzicht. Vanuit uw woord, door het geloof, een levende hoop in ons hart. Als een vast anker, door u gewerkt. Wij danken u voor uw woord. Laat het meegaan dat we erover nadenken. We willen het verkeerde wegnemen in het spreken en het luisteren. Wij willen alle noden en zorgen van de gemeente voor u neerleggen. We denken aan de zieken. In bijzonder mevrouw Wilma van Herk. Gedenk haar, heren, in de zorgen die er zijn. De spanning vanwege het uitstel van de operatie. Heer, u bent almachtig. U bent machtig om het daarin wel te maken. We leggen het in uw machtige handen. U bent de grote heelmeester. Geef haar rust door het zien op u, Heere. Wees bij haar en alle die bij haar horen, gedenk hen. We bidden voor de heer Henk van Eyck. Wees ook met hem. Moest een heupoperatie ondergaan. Wij danken u dat hij weer thuis mocht komen. En nu het traject van herstel. Help hem daarin, heren. Mag het ook voorspoedig zijn. Gedenk ook zijn vrouw die hem daarin terzijde staat, heren. Wees er nabij. We dragen het verdriet aan u op dat er in de gemeente gekomen is. De rouw. Een bijzonder voor dominee van der Ziel en zijn vrouw. Heren, troost hen in dit verlies. Hun dochter. Na langdurig ziekbed. Heren, dan kunt u daarin de kracht geven die nodig is. Daar bidden wij om, heren, dat u bij hen bent. En bij de man van Petra en de kinderen. Heren. En dat u in bijzonder ook in deze dagen van de begrafenis, maar ook als de lege plaats gevoeld wordt, en zult helpen, o grote God, te zien op u die uw zoon gaf. Te zien op de Heere Jezus die de allerdiepste weg wilde gaan. Is ook met mevrouw Bets de Hollander, wie afgelopen week een schoonzus is overleden. Gedenk ook haar, heren. In dit verlies, in dit gemis. En wees daarin zeer nabij. Zoals u dat alleen kunt, heren, troosten beter dan dat mensen dat kunnen. We danken u, heren, dat de jeugd van de gemeente een goede tijd mocht hebben. Afgelopen jeugdweekend. Dat u heeft gespaard en bewaard dat het goede en gezegende dagen mochten zijn. Daarin is uw trouwe zorg. Wil zo uw gemeente bouwen van generatie tot generatie en bewaren. Heren, ga met ons. Als we van hier gaan, bewaar ons. Breng ons opnieuw in uw huis. Uw woord te horen. Wees ook met de kinderen van de zonneschool als er afscheid is. En met de ouders, de leidinggevende. Geef ook daarin een goed en gezegend samen zijn. Wil de boze weren al zijn werken verbreken, maar uw naam verheerlijken. Uw koninkrijk uitbreiden in het behoud van zondaren. Hoor ons gebed. Neem onze dank aan. Wij bidden voor deze wereld in nood, heren. Geef vrede waar oorlog is. We bidden voor Israël. Bescherm uw volk. Bekeer uw volk. En heren, we bidden ook voor de andere volken in het Midden-Oosten. Palestijnen. Libanezen, Iraniërs. O Heere, geef toch dat daar uw kerk gebouwd wordt.
En dat er vrede mag zijn ook onderling. Bidden we ook voor Oekraïne en Rusland. Mag er een einde komen aan die verschrikkelijke oorlog die al zoveel levens heeft verslonden. Heren, hoe lang nog? Andere situaties van nood dragen we nu op. Jemen, Nigeria, Sudan. Heren, ontferm u naar uw barmhartigheid. Ook over ons land en volk. Geef een reformatie in alle kerken. Gedenk die ons regeren, plaatselijk, landelijk, Europees. Geef gehoorzaamheid aan uw woord en uw heilzame geboden. Help ons, Heer, op de plaats waar u ons stelt. Maak ons een lichtend licht. Iets te laten zien van wie u bent. Zoals de psalmdichter zegt, door u geeft mijn lamp haar licht. Mijn God verdrijft de nacht uit mijn gezicht. Wil ons gebed horen, onze dank aannemen. Alleen uit genade. Om Jezus wil. Amen. De gemeente, wij zingen tenslotte uit Psalm 108 en daarvan de versen 1 en 2. 108 vers 1 en 2 gaan wij zingen. Mijn hart, o Hemelmajesteit, is tot uw dienst en lof bereid. En het tweede, ik zal, o Heer, uw wonderdaden, uw roem, de volken doen verstaan. 108 vers 1 en 2.

Geliefde gemeente, ontvang met biddende harten de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten. En hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. En hij geven u vrede. Amen.

Zo heeft u kunnen luisteren naar een dienst die uitgezonden werd vanuit de hervormde gemeente in Waarder. Al voorganger was al daar dominee J.A. van den Berg. En zo is het al aangekomen na 11 uur. Dat betekent dat we toe zijn aan ons rondje mannenkoren. En laten we daar maar gelijk mee beginnen. We gaan verder met Soli Deo Gloria, Jesus Keeps Me Singing. Dat lijkt me mooi om mee te beginnen.

Jesus Keeps Me Singing was dat van Soli Deo Gloria. We gaan naar Zoutkamp, want daar hebben we het christelijk mannenkoor, het Zoutkamper mannenkoor. Die gaan van ons zingen, elk uur, elk ogenblik.

Elk uur, elk ogenblik, mijn hart heeft u van nodig. Dat was het christelijk Zoutkamper mannenkoor. In Harderwijk, daar repeteert zo om de drie weken het Nederlands Concert mannenkoor. En die hebben een aantal jaar geleden een keertje een concert gegeven. En daar zongen ze het lied Where No One Stands Alone. En daar gaan we nu naar luisteren.

Ja, ik moet u eerlijk bekennen, ik heb luidkeels meegezongen met Where No One Stands Alone, het Nederlands concert Mannegoor onder leiding van Jim Koos Heilstra. In Urk hebben we een koor dat heet Eiland Urk. Het is natuurlijk geen eiland meer, Altijn niet meer, maar toch heet het koor zo. Eiland Urk, het Mannegoor. Zij gaan voor ons zingen Heerlijke Stad.

En dat was het mooie Sweet Sweet Spirit, gezongen door Soli Deo Gloria uit Urk. En van Urk is het maar een klein stapje naar Boston, Amerika. Daar hebben ze het Boston Gay Men's Choir. En die gaan voor ons zingen het lied Hallelujah.

En na dit rondje mannenkoor hebben we wel wat rust nodig. Laten we maar besluiten met een lied van de Gouden Stem. Dus gaan we van ons zingen, rust.

En dat vind ik nou zo mooi, hè? Als een groot mannenkoor heel zacht kan zingen. Dat geeft mij nou kippenvel. Mooi hoor, dit was van de cd Onder uw vleugels, de gouden stem met het lied Rust. Ik stel voor dat we even gaan kijken naar de kerkelijke agenda. Want het is bijna 11:45 en het, die minuut maakt ook niet meer uit. Ik zet even een klein muziekje erachteraan. We gaan kijken naar Conforza uit Woerden. Want die hebben een... Vanmorgen heeft u kunnen luisteren naar een dienst die uit de hervormde kerk in Waarden werd uitgezonden. Nou, Conforza gaat naar diezelfde kerk in Waarden op 23 juni 2026. Daar wordt een dienst gehouden met een collecte te baten van woord en daad. Ze werken daarin mee, Conforza. Het is op 23 juni, hervormde kerk, om 19:30. Kijk even op de site van Conforza. Dan, de Gouden Stem, die hebben ze juist kunnen luisteren. Die hebben een wensconcert, dat doen ze elk jaar aan het eind van het seizoen. Dit keer op 29 juni, om 20:00 in de Bethelkerk in Waddinxveen. Toegang is vrij en volop ruimbaan voor jong talent staat er op de poster. Kijk even op de site van de Gouden Stem op 29 juni 2026, 20:00. Dan Promising Voices hier in Bodegraven. Die geeft een zomerconcert samen met YLC Hadassah. En YLC staat Young Ladies Choir Hadassah. Dat is een heel goed koor. Dat staat onder leiding van Ria van der Noord. En dat is heel apart om daar naar te luisteren. En ze zingen dus samen met de Promising Voices. En waar doen ze dat? Dat doen ze in de Willebjordeskerk in Bodegraven. De kaarten kosten een tientje op 6 juni. Begint om 20:00. Lijkt me heel mooi om erheen te gaan. Promising Voices is een fantastisch koor. En Young Ladies Choir Hadassah is het evenzeer. Uiteraard veel medewerkenden. En dan Tine Kalkman zie ik hier staan. Drums, basgitaar. Uiteraard de diverse dirigenten en solisten. Kijk even op de site van Promising Voices. Voor een tientje kan je daar terecht. In de Willibonuskerk op 6 juni. Dan zag ik op de site van de Emmausgemeente hier in Bodegraven. Die heet pge.nu. Protestantse gemeente Emmaus afgekort. Een aankondiging van een voorstelling van Joris Linsen. Die kent u nog wel waarschijnlijk. Van Hello Goodbye. Die staat op 11 juni in Castellum in Alphen aan den Rijn. En die heeft een voorstelling samen met de Landelijke Protestantse Kerk. En in die voorstelling duikt presentator Joris Lins in het eeuwenoude Bijbelverhaal van Rut op zoek naar inspiratie voor het leven nu. Een ontroerende en eigentijdse zoektocht in een wereld die razendsnel verandert en waar mensen elkaar soms uit het oog verliezen. De directe aanleiding voor de theatershow ontstond toen Lins toevallig binnenstapte bij het kerkasiel in Kampen, waar de familie Babajans al maandenlang bescherming vindt in een kerk. Nou. Hun ervaringen echoen de kern van het verhaal van Rut. Loslaten, moed vinden en hoop zoeken. En de vraag wie er welkom is. Nou, dat lijkt me een prachtige voorstelling. Op 11 juni in Alphen aan den Rijn. Mocht je nou heen gaan, kijk even op pge.nu. Daar staat een link naar die voorstelling. En dan kan je ook nog korting krijgen, want er is nog een kortingscode van een tientje vermeld. Daar in hetzelfde stukje. Nou, aanbevolen zou ik zeggen. Tot zover de kerkelijke agenda. We gaan luisteren naar Animato Music for You. Met het lied You Are My All in All.

You Are My All in All was dat. Prachtig gezongen door Animato Music for You uit Zwitserland. En van Zwitserland gaan we naar de Mennonieten gemeenschap in Amerika. Die gaan van ons zingen. I've Got a River of Life.

I've got a river of life flowing down on me. Shenandoah Christian Music Camp was dat. Blik op de klok. Het is alweer tijd, of bijna tijd. We zijn bijna aan het eind van deze uitzending van Kerkplein 15. Volgende week zondag om 9 uur, daar zijn we er weer. Liefhebbers religieuze muziek, wij zien we even op de programma's van donderdagavond. Tussen 7 en 8 kunt u luisteren naar het programma Gospel Time. Om 8 uur gewijde muziek, gevolgd door een uurtje gospelmuziek. Daarna van 10 tot 11 toetsen en snaren. Het programma Gewijde Muziek van donderdagavond wordt herhaald op zondagmorgen tussen 8 en 9 uur. Kerkplein 15 wordt deze zondag voor u gemaakt door techniek en presentatie Erik de Gier. Na het nieuws kunt u nog luisteren naar het programma Toetsen en Snaren. Wij van Kerkplein 15 wensen u een fijne en een gezegende zondag toe.

0: naar PRSS met het nieuws van 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn vanochtend meerdere wadlopers onderkoeld geraakt. Daarom sloeg de groep van 32 mensen alarm. De wadlopers zijn met een helikopter en boten gered. Sommige mensen zijn naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar zijn ze onderzocht door ambulancepersoneel. Een ander deel is naar Holwerd vervoerd. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Daarbij raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man wilde vluchten en zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte zou psychische problemen hebben. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sevastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. Voetbaltrainer Jozef Oosting is voor de 2e keer dit seizoen ontslagen. Deze keer moet hij vertrekken bij Royal Antwerp, waar hij in november begon. De Belgische voetbalclub verloor vrijdag met 3-0 van OH Leuven in de strijd om een ticket in de Conference League. En ook de 2 wedstrijden daarvoor werden verloren. Antwerp staat nu op plaats 11. Begin september moest Oosting al weg bij FC Twente na 4 duels. Dan het weer, hier en daar zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en regen. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. MDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
7: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
8: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
7: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
8: Het is niet te geloven, hij zit erin!
7: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
9: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
7: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
10: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uittikken.
7: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouden Stad Radio.
11: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
12: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn vanochtend meerdere wadlopers onderkoeld geraakt. Daarom sloeg de groep van 32 mensen alarm. De wadlopers zijn met een helikopter en boten gered. Sommige mensen zijn naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. En daar zijn ze onderzocht door ambulancepersoneel. Een ander deel is naar Holwerd vervoerd. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Daarbij raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man wilde vluchten. Hij zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte man zou psychische problemen hebben. Bij een parfumwinkel in het centrum van Boksmeer was afgelopen nacht een ramkraak. De gevel is zwaar beschadigd, of er is iets buitgemaakt is nog niet duidelijk. De daders gingen er vandoor in een gestolen auto. En die werd later verderop in de Brabantse plaats gevonden. Vermoedelijk zijn de daders overgestapt in een andere auto en de snelweg opgegaan. Max Verstappen en zijn team kunnen niet meer winnen in de 24-uursrace op de Nürburgring. Rond het middaguur kreeg de auto een probleem met een aandrijfas. Op dat moment ging het team van Verstappen aan kop met een halve minuut voorsprong. De raceklassieker eindigt straks om 3:00. Het is de eerste keer dat Verstappen meedoet aan de race door de Duitse Eifel. Bij het evenement zijn dit jaar 300.000 toeschouwers, onder wie tienduizenden Nederlanders. Het weer, hier en daar zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer bij 12 tot 15 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en regen en dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Hallo, met Kees. Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
8: Wel eens aan een hulphond gedacht?
9: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
10: Luister elke zaterdagnacht van

0: voor gemeente Bodegraven en Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
1: Het nu volgende programma is een herhaling van zaterdagmiddag.
2: Zaterdagmiddag, even na enen. De herinnering drijft boven. Plaatjes waarvan je zegt, oh wat lekker. En wie was dat ook alweer? Beleef het gevoel van de jaren 70 en 80 in Weekend Lift. Muziek met de eeuwige jeugd.

0: Het is 1974. India voert zijn eerste kernproef uit onder de naam Smiling Buddha, waarmee het land officieel een kernmacht wordt. En ABBA die wint het Eurovisie Songfestival met Waterloo. Luisteraars, goedemiddag. Zaterdagmiddag 16 mei 2026. Geen zorgen, we gaan het verder niet hebben over het Songfestival. Hartelijk welkom bij het programma Weekendlift. Te beluisteren via de lokale omroepen van Bodegraven, Gouden en Oudewater. Met vanmiddag weer het allerlekkerste zo tot en met 2 uur. Lekker lunchen met de radio aan. De hits uit de 70s, 80s, 90s en ook een aantal nieuwe plaatjes. En natuurlijk ook heel veel vaste programmapunten. De plaatjes zijn luchtig, lekker en ontzettend lichtverteerbaar.
1: Dit is Weekendlift met Erwin Holthuizen.

Oorspronkelijk is dit een reggae plaatje van Sister Nancy. Maar in deze uitvoering is het een hele grote clubhit. Hugo Lasalto en Jamaica. En dat zou wel eens de zomerhit kunnen worden. Ja, we zetten even de deur open. Ja, want het is natuurlijk tijd voor de lunch. En iedereen is van harte welkom.

0: bent van harte welkom in dit studiocomplex. En natuurlijk ook een bijzonder warm welkom voor Bartje.
1: Ik wil niet van Brullenbon!
0: Nou, je hoeft niet te bidden hoor. Je mag gewoon lekker mee eten zo op zaterdagmiddag. Lekkere plaatjes om de dag door te komen, zeg maar. Het is een super lang hemelvaartweekend. Althans, voor heel veel mensen. En hou nog even vol en hou erbij je radio aan. Zet hem maar een beetje hard hoor. Standje burenruzie. We gaan terug naar 1977 met muziek van Gladys Knight en de Pips.

Muziek van heel lang geleden. Dat doen we overigens wel vaker zo op de zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Gladys Knight en de Pips en Baby Don't Change Your Mind. Het origineel werd een jaartje eerder uitgebracht door de Stylistics. Maar Fleetwood Mac die had er een leuke plaat mee. Nee. Dat waren Gladys Knight en de Pips. Moet ze niet door elkaar schudden. Ik raak helemaal hout in de botel, zeg maar. Hè. Mag ook wel op zaterdagmiddag. Terug naar 1982. En hier zijn ze inderdaad. Fleetwood Mac.

0: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
1: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
0: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
1: Het is niet te geloven, hij zit erin!
0: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
2: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
0: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
3: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zag voor de zekerheid die bal dan maar even uittikken.
0: Zaterdagmiddag van 2 tot 6. 4 uur lang Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
4: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
0: Bij je thuis, op het werk.
5: Luister nu naar de digitale radio van morgen.
0: DAB Plus is het nieuwe geluid van radio. Van Utrecht tot Zoetermeer. Luister BRSS in digitale geluidskwaliteit via DAB Plus.
6: Dit is Weekend Lift met Erwin Hoog.

0: Ja, lekkere country muziek op je radio. Muziek van, hoe heet ze? Stella Letty. En Boston. Het meisje is nog maar 23 jaar. En ze heeft een hele grote hit te pakken. Ze komt uit Los Angeles. En dat nummer combineert moderne country met pop-invloeden. Banjo en noem maar op. Het is gewoon heel erg lekker om naar te luisteren. En ze schreef het liedje zelf. Mogen we ook eventjes een juryrapport van niemand minder dan Ilse de Lange?
1: Nee, ik vind het hartstikke leuk.
0: Ja, wij vinden het ook hartstikke leuk hoor. Wat we ook leuk vinden is het liedje daarvoor, namelijk Muziek uit 82 van Fleetwood Mac en Gypsy. Het nummer werd in 1979 al geschreven door Stevie Nicks. Lag eventjes op de planken en toen een goede vriend van haar overleed, heeft ze het in 1982 opnieuw uitgebracht. En in 2017 werd het als een akoestische versie weer uitgebracht. En dat was namelijk het themalied voor de Netflix-dramaserie Gypsy. Mocht je net hebben ingeschakeld, het programma heet Weekendlift. Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 te beluisteren via de lokale omroepen van Bodegraven, Gouda en Oudewater. En vanavond tussen 6 en 7 in de herhaling via Gouwestad Radio. Zondagmiddag tussen 1 en 2 in de herhaling via BR6. En zondagmiddag tussen 5 en 6 in de herhaling via Midland FM. Als je wilt reageren, je kunt een e-mailbericht sturen. En dat kun je sturen aan radioerwin@gmail.com. Dus radioerwin@gmail.com. Iemand die ook geniet van zo'n super lange weekend is namelijk Bart van Leeuwen. Maar hij maakt eventjes tijd en plaats vrij voor een hele nieuwe aflevering van De Plaat en zijn verhaal.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De Plaat en zijn verhaal.
3: Elke dag hoor ik wel weer een ander verhaal over je. Iemand vertelt me bijvoorbeeld dat je niet goed genoeg voor me zou zijn. Of er wordt gezegd dat je een ander hebt en dat je mij alleen maar gebruikt. Ik weet niet eens zeker of je eigenlijk wel van me houdt. Elke keer als ik er voorzichtig naar vraag, ontken je het. Je wilt zo graag een vrije relatie en ook met andere mannen uit. Sterker nog, je vindt dat ik net zo zou moeten leven. En als ik zeg dat ik daar niets van begrijp, noem je me naïef. Misschien is het wel beter om bij je weg te gaan. Dan heb je tenminste alles zelf in de hand. Maar ik blijf het liefste net zo lang bij je tot je evenveel van me houdt als ik van jou. Terwijl ik natuurlijk ook wel weet dat je er andere vriendjes op nahoudt. En jij vindt het maar raar dat ik al mijn liefde aan één persoon geef. Nou, ik weet zeker dat er een moment komt dat jij dat ook zult doen. Tot die tijd zal ik het je vergeven. Gewoon omdat ik gek op je ben. Wat mij betreft mag je me van alles aandoen. Sterker nog, dat doe je ook al. Maar zolang we af en toe even samen zijn, vind ik dat eigenlijk niet zo erg. Ik hoef die vrijheid van jou niet. Ik wil niet rotzooien met anderen. De enige die ik wil, dat ben jij.

0: van Leeuwen voor de plaat en zijn verhaal. Heel veel mensen die genieten nog van een superlang hemelvaartweekend. Maar er zijn ook mensen die al bezig zijn met het plannen van een zomervakantie. Ja, dat moet je natuurlijk ook een beetje bijhouden. En vriend van de show Walter Kroes doet het namelijk ook. En hij is niet de broedste. Hij heeft ook nog eventjes een boodschap voor ons.
1: Hoi, ik ben Walter Kroes en je luistert naar Weekend Lift met Erwin Holthuis.

Laten we zomaar maar beginnen. De nieuwe single van Wolter Kroes en Route de Soleil. Even kijken of we nog een beetje mooi weer hebben. Ja, het blijft wisselvallig weer en fris. De kans op zon is 60% groot. De kans op neerslag is 50%. Minimale temperaturen van 4 graden boven nul. En maximaal wordt het zo'n 13 graden. Er waait ook wind.

Twee plaatjes natuurlijk non-stop achter elkaar. We begonnen met een heerlijke Soul Show Classic van Instant Funk uit 1979. En I Got My Mind Made Up. En je hoort dus juist de Franse klanken van Adamo met Crazy Lou. Het plaatje komt uit 1973. En er zit natuurlijk een leuk liefdesverhaal achter. Want in dit liedje bezingt hij het liefdesverhaal van een blond meisje. Het is zijn intense liefde voor een beeldscherm blond meisje. En haar naam is natuurlijk Crazy Lou. En iedereen op straat is jaloers op hem omdat ze zo mooi is. Maar ze kan ook wel eens een beetje pittig zijn. Af en toe deelt ze wel eens een knal uit. En aan het einde van het nummer staat het koppel voor de burgemeester om te trouwen. En op het moment dat ze moeten gaan tekenen volgt de ontmaskering. Want dan wordt ontdekt dat zijn geliefde Crazy Lou eigenlijk een man is genaamd Armand. Ah, triest is dat, hè. Weekend Lift met lekkere luchtige plaatjes tot en met 2 uur. En zo dadelijk om 2 uur natuurlijk het programma Sport op Zaterdag. Dus hou gewoon lekker je radio aan. Ja, ik heb nog iets goed te maken, want een paar weken geleden konden we deze niet helemaal draaien. Maar dat gaan we vandaag gewoon wel doen. Uit de gelijknamige televisieserie The Kids From Fame. Was razend populair. En dit was de hit uit 1983. The Kids From Fame en High Fidelity.

0: Courtney in 1972 met High High. In Engeland werd het nummer destijds door de BBC verboden vanwege de seksueel suggestieve tekst. Ze gingen er ook vanuit dat de zin "we gaan high high" een drugsverwijzing was.
1: Ik vind het echt belachelijk.
0: Nou, dat is inderdaad ook belachelijk.
2: Hey, buurmannetje! Bakkie!
0: Nou, lekker!
3: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekend Lift met Erwin Holthuis.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Zaterdagmiddag, het is 14:15 geweest. De hoogste tijd voor de rubriek kopje thee met de DJ. Een beetje soul, een vluchtje mysterie en een refrein dat blijft hangen nog voor je het doorhebt. Sommige liedjes hebben geen haast nodig om indruk te maken. Die groeien gewoon elke seconde verder onder je huid. Tijd om even weg te dromen met een zanger die in 1987 een wereldhit scoort.

0: opvallende verschijning kunnen we wel stellen uit 1987. Terrence and Darby en Sign Your Name. Heel veel studenten die zijn op dit moment aan het blokken voor hun eindexamens. Als je bezig bent, ja, veel succes. En even een tip voor de omgeving. Je moet deze mensen gewoon niet storen.
1: Even niet!
0: Nee, inderdaad, zo is dat. Tijd voor wat nieuwe muziek. Jonas Blue en Malief en Edge of Desire. Hier in Weekend Lift.

0: Jonas Blue en Malieve en The Edge of Desire. We kennen Jonas Blue natuurlijk wel van die grote hits Fast Car en Perfect Stranger. En hij werkt nu samen met Malieve, dat is een house muzikant en een producer uit Rio de Janeiro. Wordt misschien wel eens een lekkere zomerrit, hè? Tijd om eventjes de tafels en stoelen en het hele meubilair even aan de tafel te zetten, want we gaan even lekker dansen.
1: Zullen we even dansen?
0: We gaan terug naar 1985 met Silver Pozzoli uit Italië. Round my

0: 1985, een echte Italo Club Classic. Silver Pozzoli, Around My Dream. Haalde de 21ste plaats van de top 40. Dat is bijzonder, want normaal gesproken kwamen Italo plaatjes niet in de top 40. Around My Dream, ik zou zeggen, dromen gewoon maar lekker verder hoor.
1: Lekker slapen en lekker dromen.
0: Ja, inderdaad. Nou, dit was Weekend Live van zaterdagmiddag 16 mei. Geniet van je weekend en graag tot volgende week. Hoi!

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een protest in Loosdrecht begin deze maand heeft Gidi Markussover gezegd dat Nederland wordt omvolkt. Het Kamerlid gebruikte de omstreden term in een gesprek met een inwoner van Loosdrecht, waar Nieuwsuur opnames van heeft. Omvolking verwijst naar de complottheorie dat migratie wordt ingezet om de witte westerse cultuur te verdringen. In een reactie zegt Markussover het woord nooit te hebben gebruikt in publieke uitingen. En afgelopen week zei Markussover dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens wil tegenhouden met maximaal geweld. De slachtoffers van de aanrijding in Modena worden vandaag bezocht door de Italiaanse premier Meloni en president Mattarella. Een man van 31 reed gisteren met zijn auto in op voetgangers in de Noord-Italiaanse stad. 8 mensen raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De autoriteiten denken dat de aanrijding met opzet gebeurde. Bij een parfumwinkel in het centrum van Boksmeer was de afgelopen nacht een ramkraak. De gevel is zwaar beschadigd. Of er iets is buitgemaakt is nog niet duidelijk. De daders gingen er vandoor in een gestolen auto. En die werd later teruggevonden, verderop in de Brabantse plaats. Vermoedelijk zijn de daders overgestapt in een andere auto en de snelweg opgegaan. Max Verstappen en zijn team kunnen niet meer winnen in de 24-uursrace op de Nürburgring. Rond het middaguur kreeg de auto een probleem met een aandrijfas. Op dat moment ging het team van Verstappen aan kop met een halve minuut voorsprong. De raceklassieker eindigt straks om 3 uur. Het is de eerste keer dat Verstappen meedoet aan de race door de Duitse Eifel. Bij het evenement zijn dit jaar 300.000 toeschouwers, onder wie tienduizenden Nederlanders. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is rond de 14 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt dan ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan?
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt?
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Hulporganisaties maken zich zorgen over de nieuwe uitbraak van ebola in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Artsen zonder grenzen stuurt extra mensen naar het gebied. Het Rode Kruis zet in op preventie en voorlichting om verspreiding te voorkomen. De uitbraak is door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als internationale noodsituatie. Tot nu toe zijn 88 doden gevallen door de ebola-uitbraak. Ook zijn er ruim 300 verdachten gevallen. Bij een protest in Loosdrecht begin deze maand heeft Kamerlid Gidi Markussoer gezegd dat Nederland wordt omvolkt. Hij gebruikte een omstreden term in een gesprek met een inwoner van Loosdrecht waar Nieuwsuur opnames van heeft. Omvolking verwijst naar de complottheorie dat migratie wordt ingezet om de witte westerse cultuur te verdringen. In een reactie zegt Markussoer het woord omvolken nooit te hebben gebruikt in publieke uitingen. Afgelopen week zei Markussoer dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens wil tegenhouden met maximaal geweld. De slachtoffers van de aanrijding in Modena worden vandaag bezocht door de Italiaanse premier Meloni en president Mattarella. Een man van 31 reed gisteren met zijn auto in op voetgangers in de Noord-Italiaanse stad. 8 mensen raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De autoriteiten denken dat de aanrijding met opzet gebeurde. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als tijgerkoningin. Een assistent van haar raakte gewond bij de ontsnapping. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is een graad of 14. Morgen zon, wolken en buien en dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit, zeggen ze.
4: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
5: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen. He?

0: thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Agenda.
1: Een avond vol filmmuziek, georganiseerd door Projectorkest Zoetermeer in het Evertshuis. De beste amateurmuzikanten uit de regio spelen een indrukwekkend concert vol prachtige filmmuziek. Geniet van opzwepende muziek van filmklassiekers zoals Lawrence of Arabia en King Kong, of droom weg op de romantische klanken van The Portrait of a Lady. Beleef een muzikaal avontuur met de Star Wars saga en How to Train Your Dragon. Speciaal voor dit projectorkest schreef Jurgen van Groningen-Schinkel een arrangement van Stampede uit The Lion King dat in première gaat. Kom luisteren. Zij 23 mei om 8 uur. Toegang €14,50. Op vrijdag 22 mei om 19:30 geeft stadsecoloog Lucas Groen een lezing over bijen in Nederland. Hij vertelt over de relatie tussen bijen, hun omgeving en de mens, met prachtige foto's en bijzondere verhalen. Ook komt aan bod hoe we de bijen in onze omgeving een handje kunnen helpen. Wist je dat er in ons land zo'n 350 soorten bijen leven? Aanmelden kan via e-mail naar gemeente@gouda.nl met vermelding van Bijenlezing 22 mei. Mis het niet. Vrijdag 22 mei om 19:30 in het Huis van de Stad. Burgemeester Jamesplein 1,

0: agenda. BR6.
1: De Boreftse boekenmarkt komt eraan. Boeken, koffie en gezelligheid. Geniet van een heerlijke avond voor boekenliefhebbers. Struin langs tafels vol tweedehands pareltjes. Van streekromans en thrillers tot kunst, reis en kinderboeken. De geur van boeken en verse koffie maken de sfeer compleet. Sla je slag. Scoor dat ene boek dat je zocht en geniet van de gezellige drukte. De opbrengst gaat volledig naar een goed doel. Woensdagavond 20 mei van 7 tot 10 uur. Gratis toegang. Op vrijdag 22 mei om 19:30 geeft stadsecoloog Lucas Groen een lezing over bijen in Nederland. Hij vertelt over de relatie tussen bijen, hun omgeving en de mens, met prachtige foto's en bijzondere verhalen. Ook komt aan bod hoe we de bijen in onze omgeving een handje kunnen helpen. Wist je dat er in ons land zo'n 350 soorten bijen leven? Aanmelden kan via e-mail naar gemeente@gouda.nl met vermelding van Bijenlezing 22 mei. Mis het niet. Vrijdag 22 mei om 19:30 in het Huis van de Stad. Burgemeester Jamesplein 1,

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 4 uur.
1: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Op een parkeerplaats langs de A28 bij Putten was aan het begin van de middag een vechtpartij tussen voetbalsupporters. Volgens de politie waren er tientallen mensen bij betrokken. Er werd ook een auto in brand gestoken. Volgens regionale media ging het om aanhangers van Feyenoord en Ajax die de confrontatie zochten. De politie wil dat niet bevestigen. Anderhalve week na de brand in een datacentrum in Almere zijn de systemen van de Universiteit Utrecht vanaf morgen weer beschikbaar. De universiteit heeft enkele servers in het datacentrum staan en kampte na de brand met problemen. Zo waren verschillende netwerken en websites niet bereikbaar en studenten konden daarom ook niet online studeren. Door de brand hadden ook andere instellingen en bedrijven problemen. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en infrastructuur aanvalt. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als Tijgerkoningin. Een 73-jarige assistent werd bij de ontsnapping door de tijger aangevallen. Hij raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is vanmiddag een graad of 14. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. En dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
4: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
5: Dinsdagavond, 8 uur.
6: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
5: Dinsdagavond, 8 uur.
6: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
5: Dinsdagavond, 8 uur.
6: De muziekexperts. Live op BR6.
7: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: Een avond vol filmmuziek. Georganiseerd door Projectorkest Zoetermeer in het Evertshuis. De beste amateurmuzikanten uit de regio spelen een indrukwekkend concert vol prachtige filmmuziek. Geniet van opzwepende muziek van filmklassiekers zoals Lawrence of Arabia en King Kong, of droom weg op de romantische klanken van The Portrait of a Lady. Beleef een muzikaal avontuur met de Star Wars saga en How to Train Your Dragon. Speciaal voor dit projectorkest schreef Jurgen van Groningen-Schinkel een arrangement van Stampede uit The Lion King dat in première gaat. Kom luisteren. Zij 23 mei om 8 uur. Toegang €14,50. De Borufse boekenmarkt komt eraan. Boeken, koffie en gezelligheid. Geniet van een heerlijke avond voor boekenliefhebbers. Struin langs tafels vol tweedehands pareltjes, van streekromans en thrillers tot kunst, reis en kinderboeken. De geur van boeken en verse koffie maken de sfeer compleet. Sla je slag. Scoor dat ene boek dat je zocht en geniet van de gezellige drukte. De opbrengst gaat volledig naar een goed doel. Woensdagavond 20 mei van 7 tot 10 uur. Gratis toegang.

0: agenda.
1: Op vrijdag 22 mei om 19:30 geeft stadsecoloog Lucas Groen een lezing over bijen in Nederland. Hij vertelt over de relatie tussen bijen, hun omgeving en de mens, met prachtige foto's en bijzondere verhalen. Ook komt aan bod hoe we de bijen in onze omgeving een handje kunnen helpen. Wist je dat er in ons land zo'n 350 soorten bijen leven? Aanmelden kan via e-mail naar gemeente@gouda.nl met vermelding van Bijenlezing 22 mei. Mis het niet. Vrijdag 22 mei om 19:30 in het Huis van de Stad. Burgemeester Jamesplein 1, Gouda. Een avond vol filmmuziek, georganiseerd door Projectorkest Zoetermeer in het Evertshuis. De beste amateurmuzikanten uit de regio spelen een indrukwekkend concert vol prachtige filmmuziek. Geniet van opzwepende muziek van filmklassiekers zoals Lawrence of Arabia en King Kong, of droom weg op de romantische klanken van The Portrait of a Lady. Beleef een muzikaal avontuur met de Star Wars saga en How to Train Your Dragon. Speciaal voor dit projectorkest schreef Jurgen van Groningen-Schinkel een arrangement van Stampede uit The Lion King dat in première gaat. Kom luisteren. Zij 23 mei om 19:00. Toegang €14,50.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 5 uur.
1: Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de Verenigde Arabische Emiraten is een elektriciteitsgenerator bij een kerncentrale geraakt door een drone. Daardoor ontstond brand, niemand raakte gewond. Volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap is er geen sprake van een verhoogd stralingsniveau. Wie achter de droneaanval zit is onduidelijk. Tijdens de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran waren de Emiraten regelmatig doelwit van Iraanse drones. Op dit moment is er een staakt het vuren, maar er zijn nog geregeld aanvallen. President Zelensky noemt de grote droneaanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij die Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1 verlies van FC Twente op bezoek bij PSV. Ajax eindigt als 5e en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd gewonnen. De Nederlandse handbalmannen hebben zich niet geplaatst voor het WK volgend jaar in Duitsland. Nederland verloor in Rotterdam voor de 2e keer in de play-offs van Griekenland met 38-33. De handbalmannen waren er de afgelopen 2 WK's wel bij. Het weer, veel bewolking en enkele buien met kans op onweer. Vanavond in het midden en westen droger, maar in het oosten blijft het regenen. En vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 8. Morgen overdag een afwisseling van zon, wolken en buien bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: De diagnose reuma, dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
4: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
5: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
4: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
5: Het is niet te geloven, hij zit erin!
4: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
6: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
4: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
7: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uittikken.
4: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
8: Wat enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
9: Voor gemeente Bodegraven en Reewijk en de wijde omgeving.
10: Oh.

0: Radioagenda.
1: Een avond vol filmmuziek. Georganiseerd door Projectorkest Zoetermeer in het Evertshuis. De beste amateurmuzikanten uit de regio spelen een indrukwekkend concert vol prachtige filmmuziek. Geniet van opzwepende muziek van filmklassiekers zoals Lawrence of Arabia en King Kong, of droom weg op de romantische klanken van The Portrait of a Lady. Beleef een muzikaal avontuur met de Star Wars saga en How to Train Your Dragon. Speciaal voor dit projectorkest schreef Jurgen van Groningen-Schinkel een arrangement van Stampede uit The Lion King dat in première gaat. Kom luisteren. Zij 23 mei om 8 uur. Toegang €14,50. Op vrijdag 22 mei om 19:30 geeft stadsecoloog Lucas Groen een lezing over bijen in Nederland. Hij vertelt over de relatie tussen bijen, hun omgeving en de mens, met prachtige foto's en bijzondere verhalen. Ook komt aan bod hoe we de bijen in onze omgeving een handje kunnen helpen. Wist je dat er in ons land zo'n 350 soorten bijen leven? Aanmelden kan via e-mail naar gemeente@gouda.nl met vermelding van Bijenlezing 22 mei. Mis het niet. Vrijdag 22 mei om 19:30 in het Huis van de Stad. Burgemeester Jamesplein 1,

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bitburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. In het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn sinds donderdag veel meer mensen dan is toegestaan. Er zitten nu zo'n 2200 mensen, 200 meer dan mag van de rechter. Het is er nu zo druk dat de opvangorganisatie maar net wist te voorkomen dat mensen vannacht buiten moesten slapen. President Zelensky noemt de grote droneaanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. Voetbalsupporters zijn vanmiddag met elkaar op de vuist gegaan op een parkeerterrein langs de A28 bij Putten. Volgens regionale media ging het om supporters van Ajax en Feyenoord. 1 persoon raakte gewond. Ook is een auto in brand gestoken. In de laatste speelronde van de Eredivisie heeft NEC de 3e plaats veiliggesteld, die recht geeft op de voorronde van de Champions League. Er werd met 2-1 gewonnen van Go Ahead Eagles. Twente eindigt op de 4e plek en Ajax werd 5e. Telstar wist de na-competitie te ontlopen en blijft nog een jaar in de Eredivisie. Volendam moet tegen Willem II uitvechten wie volgend jaar uitkomt in de Eredivisie. Het weer, veel bewolking en enkele buien met kans op onweer. Vanavond in het midden en westen droger, maar in het oosten blijft het regenen. En vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 8. Morgen overdag een afwisseling van zon, wolken en buien bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld. Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf €25 een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
5: Waar vind ik nieuwe mensen?
4: Vragen over groei.
6: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
4: Of vragen waar je niet omheen kunt.
7: Hoe behoud ik mijn mensen?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
9: BR6. Hallo en welkom bij het BR6 nieuwsoverzicht. Iedere werkdag selecteren onze redacteuren berichten voor ons eigen lokale nieuws. Aan het eind van de week blikken wij terug bij het BR6 nieuwsoverzicht.

0: Dit was het nieuws van afgelopen maandag.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Aan de Karperlaan in Bodegraven is vrijdag een schuifpui uit een hijskraan gevallen. Het gevaar is op een man terechtgekomen die buiten bewustzijn raakte en zwaargewond naar het ziekenhuis is gebracht. Het ongeluk gebeurde midden in een woonwijk. De man die de schuifpui wilde opvangen verloor zijn evenwicht en daarna belandde de pui op hem. Dat verklaart de Nederlandse arbeidsinspectie. De gewonde man is een werknemer van het bedrijf. Een traumahelikopter is naar Bodegraven gevlogen om een arts in te vliegen. Met de ambulance is het slachtoffer onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis in Leiden vervoerd. Hoe het nu met het slachtoffer gaat is niet bekend. In een spannende derby bleven Roda 76 en Zwammerdam steken op 1-1. Het puntenverlies van de koploper bleef zonder gevolgen, omdat ook naast de belager KDO niet verder kwam dan een gelijkspel. Wint Roda komende zaterdag, dan mogen de Bodegravers pronken met de kampioenschaal. In een geweldige ambiance en voor het oog van vele honderden toeschouwers deden de twee streekploegen nauwelijks voor elkaar onder. De blauwhemden mochten zich het eerste half uur de iets bovenliggende partij noemen. Ze gingen verdiend aan de leiding door een treffer van topscorer Jeroen Schouten. Ook Altior is de Bodegravers tot op 1 punt genaderd. En dat betekent dat in de laatste competitiewedstrijd, uit bij het al gedegradeerde Zevenhoven, alleen de volle winst telt voor het kampioenschap.

0: Goedenavond. Dit is het BRSS nieuwsoverzicht met het nieuws van afgelopen dinsdag.
1: Vandaag met Marja Roete. De politie heeft in de nacht van zondag op maandag 2 tieners aangehouden na een inbraak bij een bakkerij aan het Raadhuisplein in Bodegraven. Rond 1 uur kreeg de politie een melding van een verdachte situatie aan de Van Tolstraat. 2 personen zouden zich verdacht ophouden bij een kringloopwinkel en mogelijk van plan zijn geweest om in te breken. Uiteindelijk werd daar geen inbraak gepleegd en liepen de personen weg in de richting van de Brugstraat. Via cameratoezicht werden de verdachten vervolgens in beeld gebracht. Terwijl agenten onderweg waren om de personen te controleren, zagen camerabeelden dat het duo het Raadhuisplein opliep. Daar klommen zij via een bovenlichte bakkerij binnen, waar zij goederen wegnamen. Dankzij een alerte melding en cameratoezicht konden een 16-jarige uit Groningen en een 17-jarige uit Bodegraven direct worden aangehouden met een gestolen buit op zak. Gefeliciteerd aan Tessa en Erin. Wat een ongekende comeback voor de meiden van GZC Donk. 2 dagen op rij in de absolute slotfase. Een achterstand ombuigen naar de overwinning. 13-14 tegen Polar Bears en 19 tegen PSV Njord. Getuigd van een enorme mentale veerkracht. Het is extra bijzonder dat deze Bodegraafse tweeling zo'n groot aandeel heeft in dat succes in Leiden. GZC Donk bewijst hiermee wederom dat ze bij de absolute top van het Nederlandse jeugdwaterpolo horen.

0: Goedenavond. Dit was het nieuws van afgelopen woensdag.
1: Mijn naam is Wim Inhart. Uit de schouw onder leiding van Wijkteam Noord over de verkeerssituatie in de Kerkstraat is naar voren gekomen om niet alleen de sfeer en aantrekkelijkheid als winkelstraat te vergroten, maar ook de veiligheid voor fietsers en voetgangers te verbeteren. Goed doordachte suggesties van de deelnemers aan de schouw, zoals meer ruimte voor groen, wandelen en zitplaatsen of een maandelijkse streekmarkt en op vrijdagmiddag en zaterdag afsluiting voor gemotoriseerd verkeer, heeft de gemeente opgepakt. Afgesproken is dat zij eind mei met voorstellen komen waarin de suggesties zijn uitgewerkt. Het wijkteam en de betrokken winkeliers zijn benieuwd welke voorstellen de gemeente zal presenteren. Nu het huurcontract tussen hobbytuindersvereniging Bouwlust in Reewijk en de gemeente Bodegraven-Reewijk eind december is geëindigd, weigert HTV Bouwlust het nieuwe huurcontract te ondertekenen, waardoor de gemeente met ontruiming dreigt. De grond is bedoeld voor uitbreiding van bedrijventerrein Zoutman en een hoogspanningsstation voor netbeheerder Stedin. Voor deze ontwikkelingen stond in het geëindigde huurcontract dat de gemeente HTV Bouwlust voor deze plannen zou compenseren. Gedurende de gesprekken en uit het voorgestelde nieuwe eenjarige huurcontract blijkt dat de gemeente weigert compensatie te beloven. Omdat het contract inmiddels is afgelopen, zouden de tuinders daar geen recht meer op hebben, aldus de gemeente.

0: is het nieuwsoverzicht van BR6 met het nieuws van afgelopen donderdag.
1: Vandaag met Marja Wessels. In Bodegraven starten binnenkort opnames voor een nieuwe dramaserie van BNNVARA. De psychologische thrillerserie De Prijs wordt deels opgenomen in de winkel van Brokante Var Uniek aan de Prins Hendrikstraat. De opnames duren van 18 mei tot en met 5 juni en vinden alleen plaats op werkdagen. Om ruimte te maken voor de filmploeg zijn tijdelijk enkele parkeerplaatsen in de buurt afgesloten. Tijdens de opnames kunnen bewoners soms een politieauto of zelfs een gewapende agent zien. Volgens de makers hoort dat bij het verhaal en gaat het om een fictieve situatie. Het verkeer ondervindt naar verwachting weinig hinder. Alleen bij sommige scènes wordt verkeer kort stilgezet, bijvoorbeeld voor opnames bij de ingang van de winkel. Die onderbrekingen duren meestal maar een paar minuten. Inwoners van Bodegraven-Reeuwijk kunnen flink besparen door vaker de fiets naar het werk te pakken. Dat blijkt uit onderzoek van carrièreplatform CV Ster. Werknemers in de gemeente wonen gemiddeld bijna 18 kilometer van hun werk. Wie de dieselauto laat staan bespaart jaarlijks ruim 1000 euro aan brandstofkosten. Voor benzinerijders loopt dat op tot bijna 1500 euro. Volgens de Fietsersbond woont bijna 60% van de werknemers binnen 15 kilometer van het werk. Toch pakken veel mensen ook voor korte ritten nog vaak de auto. Belangrijk detail, ook wie op de fiets naar het werk gaat, kan gewoon een kilometervergoeding van de werkgever krijgen. Die onbelaste vergoeding gaat waarschijnlijk omhoog naar 25 cent per kilometer. Fietsers besparen dus niet alleen op dure brandstof, maar ontvangen ook dezelfde reiskostenvergoeding. Dat levert volgens onderzoekers een extra financieel voordeel op.

0: goedenavond. Dit was het nieuws van afgelopen vrijdag.
1: Vandaag met Marja Wessels. Voor het komende seizoen presenteert het Evertshuis een nieuw en veelzijdig theaterprogramma. Op het podium staan onder andere cabaretiers Klaas van der Eerde, Sarah Kroos en Sjaak Bral. Ook zijn er muziekvoorstellingen, familievoorstellingen en activiteiten als filmavonden, pubquizzen en kunstbusreizen. Nieuw dit jaar zijn onder meer de wekelijkse ontmoetingsochtend Bakkie en Bubble en speciale bingoavonden. De nieuwe programmakrant is vorige week huis aan huis verspreid als bijlage bij de Kijk op Bodegraaf Reewijk. Wie geen exemplaar heeft ontvangen, kan de krant gratis ophalen bij het Evertshuis en andere afhaalpunten van de lokale krant. De kaartverkoop voor vrienden van het Evertshuis is al gestart. De losse kaartverkoop begint vrijdag 15 mei om 10 uur. Weggebruikers moeten rekening houden met flinke hinder op de A12 richting Utrecht. De snelweg is afgesloten tussen Moordrecht en Woerden. De afsluiting duurt tot maandagochtend 18 mei 5 uur. Rijkswaterstaat verwacht een extra reistijd van 30 minuten tot mogelijk een uur. Verkeer vanuit Den Haag richting Utrecht wordt omgeleid via de A4, A9 en A2. Automobilisten vanuit Rotterdam rijden om via de A20, A16, A15 en A27. Ook verschillende op- en afritten en verbindingswegen zijn afgesloten. De werkzaamheden maken deel uit van groot onderhoud aan de A12. Tussen Gouda en Nieuwebrug wordt het asfalt vernield. Volgens Rijkswaterstaat zorgt dat voor een langere levensduur van het wegdek en een betere doorstroming van het verkeer. Automobilisten krijgen het advies om voor vertrek de actuele verkeersinformatie te controleren en waar mogelijk hun reis aan te passen.

0: In Bodegraven-Reewijk is genoeg te doen. In de regioagenda staan de activiteiten die in onze kernen plaatsvinden. Ook zijn in de agenda activiteiten te vinden uit Gouda, Alphen aan de Rijn of Woerden. Kijk voor het overzicht van alle activiteiten op BR6 onder het kopje Agenda.
1: Een avond vol filmmuziek, georganiseerd door Projectorkest Zoetermeer in het Evertshuis. De beste amateurmuzikanten uit de regio spelen een indrukwekkend concert vol prachtige filmmuziek. Geniet van opzwepende muziek van filmklassiekers zoals Lawrence of Arabia en King Kong, of droom weg op de romantische klanken van The Portrait of a Lady. Beleef een muzikaal avontuur met de Star Wars saga en How to Train Your Dragon. Speciaal voor dit projectorkest schreef Jurgen van Groningen-Schinkel een arrangement van Stampede uit The Lion King dat in première gaat. Kom luisteren. Zij 23 mei om 8 uur. Toegang €14,50.
2: Op vrijdag 22 mei om 19:30 geeft stadsecoloog Lucas Groen een lezing over bijen in Nederland. Hij vertelt over de relatie tussen bijen, hun omgeving en de mens, met prachtige foto's en bijzondere verhalen. Ook komt aan bod hoe we de bijen in onze omgeving een handje kunnen helpen. Wist je dat er in ons land zo'n 350 soorten bijen leven? Aanmelden kan via e-mail naar gemeente@gouda.nl met vermelding van Bijenlezing 22 mei. Mis het niet. Vrijdag 22 mei om 19:30 in het Huis van de Stad. Burgemeester Jamesplein 1, Gouda.

0: was het nieuws van de afgelopen week. De samenstelling van de nieuwsberichten vindt plaats door de redactie van BR6. In de redactie zitten Anneke Becker, Dirk van Eeuwen, Marja Roete en Marja Wessels. Mieke Toor verzorgt de regioagenda. Stephanie Peters verzorgt de voice-over. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
1: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
2: Martijn van Beek met het NOS-journaal. In 2 steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit, omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bitburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimten. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, zegt dat de situatie onaanvaardbaar is. En de gemeente gaat opnieuw in gesprek met het ministerie over een oplossing. Sinds donderdag zitten er in Ter Apel meer dan 2200 asielzoekers. Van de rechter mogen dat er niet meer dan 2000 zijn. Studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht kunnen vanaf morgen weer inloggen in de systemen. Anderhalve week geleden ontstonden door een brand in een datacentrum problemen. Websites waren niet bereikbaar en online studeren was niet mogelijk. Woensdag werd een tijdelijke stroomvoorziening opgezet. Hulporganisaties maken zich zorgen over de nieuwe ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Artsen zonder grenzen stuurt extra mensen naar het gebied. Het Rode Kruis zet in op preventie en voorlichting om verspreiding te voorkomen. De uitbraak is door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als internationale noodsituatie. Tot nu toe zijn 88 doden gevallen door de uitbraak. En er zijn ruim 300 verdachte gevallen. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen opnieuw buien en het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
9: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
10: Voor gemeente Bodegraven, Reewijk en de wijde omgeving.
11: Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
12: Welkom, lieve luisteraar, bij Gast uit de Streek van 21 maart 2026. Achter de knoppen zit natuurlijk de geweldige Arjan Doelman. Ik, Jerika Olstorn, ben vandaag uw gastvrouw. En mijn gast van vandaag is de jongste lijsttrekker die Gouda ooit gekend heeft. Hij studeert, hij is docent schermen. En hij is vandaag hier, 3 dagen na de verkiezingen, Jelte Elgersma. Jelte, hey,
13: goedemorgen.
12: Welkom.
13: Dank u wel.
12: Hoe zit jij er nu bij?
13: Ja, hartstikke enthousiast, maar ook natuurlijk best moe. Dus ik ben blij dat het weekend is. Maar het was een absoluut geweldige week, dat sowieso.
12: Nou, je hebt nu even een uurtje om bij te komen, om te praten. Want wij als Goudenaren willen jou leren kennen. als nieuw hoofd in de politiek, zeg maar. Maar voordat we de diepte ingaan, wil ik even zeggen, wij kennen elkaar van het schermen.
13: Klopt.
12: Van hallo en dag. Verder ook niet eigenlijk. Wij weten van elkaar dat we op een politiek... Ik sta op een andere kant van het spectrum in de politiek dan jij.
13: Ja.
12: Wat niet wil zeggen dat wij gezellig met elkaar kunnen praten en elkaar eens even goed kunnen leren kennen.
13: Dat is het belangrijkste.
12: Zullen wij afspreken? Ik stel vragen als jij denkt, die ga ik niet antwoorden. Dan geef je dat gewoon aan.
13: Tuurlijk.
12: Korte intro. Geboren in?
13: Den Haag.
12: Den Haag. Je zat op school?
13: Op het Schatteiland hier in Gouda.
12: In Gouda, ja. Dus je bent naar Gouda verhuisd?
13: Klopt, toen ik denk 3-4 jaar was. Toen nadat mijn zusje was geboren en nadat mijn moeder zwanger was geworden van mijn broertje. Was de ruimte die we hadden in Voorburg, want het was eerst Den Haag en daarna Voorburg, was te klein. En toen zijn we naar Gouda verhuisd. Oh. Waar mijn moeder ook geboren en getogen is. Dus het was eigenlijk thuiskomen voor mijn moeder.
12: Ja. En voor jou is het dus ondertussen ook echt wel...
13: Een thuis geworden, ja.
12: Juist. Ja. Ja, die eerste 3-4 jaar, daar heb je misschien nog een paar herinneringen van.
13: Vrij weinig. De echte herinneringen die ik had, dat begon in het eerste huis dat we hier in Gouda hadden.
12: En welke buurt ben je opgegroeid?
13: Ik ben echt opgegroeid in Bloemendaal, een ontdekkersbuurt. Maar het eerste huis dat we in Gouda hadden was bij de Jan Luikenstraat in Kort Haarlem.
12: Oh ja, in de ontdekkersbuurt. Ja, ben je ook een ontdekker?
13: Dat sowieso.
12: Ja. Nieuwsgierig?
13: Ontzettend, altijd al geweest. Vanaf jongs af aan eigenlijk al nieuwsgierig naar vrijwel alles. En als ik dan ook een fascinatie had met iets, ging ik er volledig op inlezen. Ging ik alle filmpjes erop kijken. Want ik ben wel de generatie van de iPads en de telefoons, dat het uiteindelijk erin kwam. En dat YouTube ook echt een ding werd. Dus ik heb echt heel veel uiteindelijk ook op mijn iPad filmpjes gekeken over van alles, alle verschillende onderwerpen. Ik ben ook echt een ontzettende nerd. Dus Star Wars en Harry Potter was ook echt mijn opvoeding daarin. En daar heb ik ook echt van alles van kunnen kijken op YouTube.
12: Oh, wat leuk. Nou, je hebt mijn volgende vraag al beantwoord. Een zusje?
13: Ik heb een zusje en een broertje.
12: Dus
13: ja,
12: je bent de oudste?
13: Ik ben de eerste, ja.
12: En hobby's?
13: Ik heb er wel wat. Nou ja, politiek is natuurlijk echt ook een hobby wat fantastisch is uitgebouwd ook tot werk. En de schermen is altijd echt een hobby geweest vanaf mijn 8e jaar al.
12: Even voor de luisteraar, ja. Als wij het woord schermen uitspreken, dan gaat het niet over een iPad, over een Nintendo, een PS4. Het gaat over de hand in de lucht en de sabel. Naar
13: of
12: voren,
13: de degen, of
12: de floret naar voren en steken maar?
13: Steken of houden. Ja, steken of houden. Het ligt aan welk wapen je hebt. Met sabel houden vooral. Dat is voor de makkelijke taal is dat slaan.
12: Oh,
13: dus dan geef je elkaar een klein mapje. En met de degen en de floret is het voornamelijk inderdaad steken.
12: Dus dat zijn jouw grootste hobby's eigenlijk? Ik wil dan eerst even naar het eerste liedje gaan. Nu we jou een klein beetje kennen. Particles van Nothing But Thieves. Wil je daar vooraf of achteraf even iets over vertellen?
13: Ik kan er best vooraf wat op zeggen. Nou, thuis werd het al best wel vaak gedraaid. Mijn broertje zingt ook. En die heeft daar ook had een bandje. Ik weet niet of dat hij dat nog steeds doet. Maar hij zingt nog steeds wel regelmatig. En vroeger thuis stond altijd muziek aan. Nothing But Thieves kwam er ook vaak bij langs. Maar ik heb pas recentelijk dit nummer weer gevonden. Vond ik het eigenlijk een fantastisch nummer. En luister ik het nog steeds heel graag.
12: Top. We gaan er naar luisteren. Particles.

0: Ik zie dat jij dit echt een lekker nummer vindt. Een manier om te ontspannen, muziek?
1: Muziek gebruik ik over het algemeen inderdaad om te ontspannen. En ook om, als ik lekker aan het lopen ben of aan het fietsen ben, dan doe ik vaak mijn AirPods gewoon in en dan zet ik de afspeellijst aan. En dan,
0: zing je mee?
1: Vaak.
0: Kan je ook zingen zoals je broertje? Of,
1: nee, die kan dat veel beter.
0: Dat talent heb jij niet.
1: Nee. Ik vind het heerlijk om, als ik op de motor zit of in de auto, dat ik de muziek lekker aanzet, dat ik gewoon lekker mee ga blaren. Ook inderdaad gewoon even ontspanning en ontlading. Maar zoals mijn broertje? Nee, die kan het echt veel beter dan ik het kan.
0: Want je komt op mij over als iemand met veel energie. Klopt dat?
1: Ja.
0: Nou ben je ook nog maar 24. Jij denkt misschien, ik ben al 24.
1: Ja, het voelt voor mij wel dat ik inderdaad...
0: Voor deze 40-plusser,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja, ik voel me jong, maar tegelijkertijd voel ik me ook al wel oud.
0: Ja.
1: Dat is misschien een hele rare gedachte, want nee. Ja, ik ben 24, maar je hebt al veel meegemaakt hoor, als 24-jarige.
0: Ja.
1: Dus het is...
0: En jouw politieke interesse dan, wanneer is dat?
1: Op de middelbare school echt. Ja, daarvoor eigenlijk ook al. Maar ik denk echt in de tweede van de middelbare school, toen ik ook les over kreeg, begon ik het echt heel interessant te vinden.
0: Maatschappijleer?
1: Ja. Klopt. Het
0: is toch stiekem best een leuk vak eigenlijk, hè?
1: Ik vond het fantastisch. Ik vond het een van de leukste vakken die ik heb gehad. Ook een beetje geschiedenis erbij. En toen ook die reis vanuit de middelbare school naar de Tweede Kamer. Dat vond ik super leuk. En toen merkte ik eigenlijk ook wel van, ik vind het echt heel interessant.
0: Zijn het ook ambities die je hebt?
1: Om naar de Tweede Kamer te gaan?
0: Ja.
1: Nu niet per se.
0: Ja, ik denk dat. Met deze vraag?
1: Nee, nu nog niet per se. Ik heb... We hebben echt in september en daarvoor hebben we echt werk gemaakt om het hier Gouda uit te bouwen. En om hier iets op te zetten. En dat vind ik nu veel belangrijker dan bijvoorbeeld na te denken over de Tweede Kamer.
0: Ja, want ik wil het straks natuurlijk even hebben over de 3 zetels.
1: Ja.
0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Had je het verwacht?
1: De 3 was wel een verrassing voor mij. Ja, dus dat was ook echt even een flink juichmoment.
0: Had je angst dat je überhaupt dat je er 0 zou halen?
1: Tuurlijk, dat speelt altijd in. Je gaat altijd nadenken over elke scenario die er is.
0: Zijn er peilingen?
1: Nee.
0: Ik bedoel, weet je, dat is niet zoals in de landelijke politiek.
1: Nee.
0: Ik heb geen idee.
1: Nee, in Den Haag en Rotterdam en Amsterdam bijvoorbeeld, echt de grote steden, die hebben vaak wel een peiling. Maar in Gouda hadden we dat helemaal niet. Dus het was puur intuïtie en puur kijken van, voelt het goed? Krijgen we mooie dingen ervoor terug? Mooie positieve opmerkingen ook vanuit bewoners. En eigenlijk vanuit dat dacht ik, nou ja, die 1 zit er sowieso al in. En die 2, dat wordt vechten.
0: Ja?
1: En toen werden het er gewoon 3.
0: Ben je trots?
1: Ontzettend.
0: Ja?
1: Ontzettend, ja. Maar ook meer dan alleen trots op mezelf. Ook trots op iedereen die eraan heeft meegewerkt. Dat is gewoon... Het was bizar hoe het allemaal is gelopen. En het was ontzettend hard werken. Maar ik ben zo trots op iedereen die er gewoon voor is gegaan. En die echt iets wilde neerzetten voor... Om gewoon iets moois terug te doen voor de stad.
0: Ja.
1: En dat is echt waardevol.
0: Ja. En... Sorry, ik ben heel even waardevol voor de stad. Want wat vind je het belangrijkste?
1: Dat we iets terug doen. En mensen hebben duidelijk aangegeven, 8,2% van de mensen die hebben gestemd, hebben aangegeven dat ze het geluid van de jaren 20 daarin heel belangrijk vinden. En dat ze zich daarin vinden. En daarin hebben wij de verantwoordelijkheid om dat te vertegenwoordigen en om dat in werk om te zetten.
0: Want even over je energie, terug over je energie. Je zet je dus, je geeft heel veel tijd van jezelf voor de stad,
1: ja.
0: Hè, voor jouw ideeën, wat jij belangrijk vindt. Maar ook voor in schermen heb ik ook het idee dat jij veel tijd stopt voor jongeren om ze te helpen en verder te komen.
1: Ja.
0: En jij studeert ook nog pedagogiek.
1: Ja.
0: Dat doe je daar ook nog even bij. En je werkt.
1: Ja.
0: Dat vergeten we nog even in het hele geitje. Hoeveel uur werk jij?
1: 24 uur.
0: Oké, dus het is niet dat jij 40 uur werkt.
1: Nee.
0: En is je studie deeltijd?
1: Nee. Maar daar ben ik wel mee bezig om dat om te zetten. Ja.
0: Hij bestaat in deeltijd.
1: Ja, dan heet het social work. Dus dat is het een veel breder iets. Dus
0: want pedagogiek. Je studeert nu pedagogiek.
1: Ja, dat is eigenlijk.
0: Hogeschool.
1: Ja, dat is social work eigenlijk gefocust op 0 tot 24. Dus echt jongeren en jeugd. En social works is eigenlijk heel erg breed, dus alle leeftijden. En die bestaat wel een deeltijd op de Haagse Hoge. En pedagogiek niet. Dus eigenlijk wil ik hem omzetten naar social work, zodat ik hem nog deeltijd kan afronden.
0: Maar jouw passie zit dus wel echt bij jongeren.
1: Ja, ja, ik blijf dat een prachtig beroep vinden, een vak. Ik heb 2 jaar stage gelopen bij Yvette hier ook in Gouda. Waar ik ook op de middelbare school heb gezeten. Toen heette het nog wel aan het college.
0: Ah.
1: En ja, ik heb daar wel echt liefde gevonden voor het hele beroep en het vak. Echt met kinderen, jongeren gaan zitten om met ze te praten en om ze hier en daar een beetje verder te helpen.
0: Verder te helpen in. Want puberteit, is het vooral puberteit of ook
1: dat
0: de,
1: is vooral puberteit.
0: De kleine.
1: Ja, nee, op je verte was het echt puberteit.
0: Nee, maar ik bedoel wat jij. Oh, wat pedagogiek is, ja, natuurlijk alles.
1: Klopt, ja, dat is ook baby's.
0: Maar jouw interesse?
1: Pubers.
0: Pubers.
1: Ja, die zijn het leukste.
0: Ondoorgrondelijk.
1: Ja, klopt. Lekker brutaal. Maar wat ik vooral het mooiste vind is die ontwikkeling die ze maken naar een eigen ik. Die vind ik het mooiste.
0: Want hoe was jij als puber?
1: Stil.
0: Stil?
1: Heel stil.
0: Oh, dat verrast mij.
1: Ja.
0: En weet je waarom jij stil was?
1: Ja, ik was heel onzeker. Ik was echt heel onzeker. En daarom hield ik me liever op de achtergrond. Alles in het kopje ging door. Dus het denken en de ideeën die bleven. Maar ik was echt heel stil. Ik probeerde eigenlijk gewoon lekker op de achtergrond te blijven. En het maar allemaal te zien.
0: Oké. Okay. En wanneer heb je daar een omslagpunt in gehad?
1: Ja.
0: En wil je daar iets over?
1: Ja, tuurlijk.
0: Dat is wel fascinerend.
1: Toen ik mijn VMBO-diploma kreeg, toen hadden we 2 coaches toen. We hadden een ondersteuning van de coach. En die zei tegen mij dat ik een voorbeeldleerling was. En toen dacht ik bij mezelf,
0: dat moet
1: shit,
0: niet zijn.
1: Shit, nee.
0: Echt?
1: Ja, toen dacht ik bij mezelf van, oké. Dus ik heb echt helemaal niks uitgesproken de afgelopen 4 jaar op de middelbare school.
0: En dus wat een compliment had moeten zijn.
1: Ik dacht, kwam bij mij een beetje aan als dat ik dacht, shit, dit, ik had het beter kunnen doen. Ik had het wat leuker kunnen maken voor mezelf zo nu en dan. En op het mbo begon ik echt daarin mezelf echt persoonlijk te ontwikkelen.
0: Maar kan jij je echt nog herinneren dat je op dat moment, of denk je achteraf?
1: Nee, het was echt op dat moment dat ik dacht van, oh.
0: Want dan klopt dus eigenlijk de stilte niet bij je,
1: nee,
0: denk ik dan.
1: Nee. Die stilte die past helemaal niet bij me.
0: Nee, ja. Je zit ook nu behoorlijk in de politiek. Dan moet je ook niet een verlegen jongetje zijn.
1: Nee, en ik heb ook weer een microfoon voor me. En ik ben toch aan het praten op de radio.
0: Dat hoort ook weer bij die politiek natuurlijk. Maar als ik je zo... ik was bij het lijsttrekkersdebat en dan zie ik je daarna... dan ga je ook strategisch staan. Je zet jezelf uit de drukte. Zodat
1: ja.
0: jij wel weer... Ja, ik vind het zo bijzonder dat je dan wel weer de tijd en ruimte maakt voor de mens. Dat je 1 iemand aanspreekt en dat je daar energie in stopt.
1: Dat is het belangrijkste, toch?
0: En dat zit ook natuurlijk in die pedagogiek.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat die... Klopt het, mag ik aannemen dat je heel veel interesse in mensen hebt?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Nee, dat klopt.
0: En die energie. En dan zit er toch ook een oude ziel ergens. Er
1: zit een enorme oude ziel bij mij. Ja. Nee, ik vind mensen zo ontzettend belangrijk. Omdat, kijk, ben je ook met politiek. Kijk, je kan het heel groot zien. Maar eigenlijk is het heel erg persoonsgericht. Want je hebt mensen die graag iets willen en graag iets anders willen. En die zoeken vaak gewoon een stem. En als jij daar gewoon kan staan en als jij met iemand een heel normaal gesprek hebt... en als je dat kan erkennen, dan doet het al zoveel voor een persoon. En dat is hetzelfde met pedagogiek en social works daarin. Het zijn vaak mensen die zich gewoon even gehoord willen voelen. En een hart willen luchten. Kijk, en nu kan ik met politiek kan ik het omzetten in werk. En kan ik het daadwerkelijk ook wat aan veranderen. Maar met pedagogiek en social work is het vaak ook... het mensen zelf laten inzien dat ze het ook zelf kunnen veranderen. En dat ze er zelf iets mee kunnen. En dat zij vaak ook zelf de kracht in zich hebben om daarop uit te komen. En daar is het echt ondersteunen.
0: Want je was dus zelf begin van je puberteit een stille puber. Nou, onzekerheid zal natuurlijk nog... Ik neem aan dat je nog steeds... Ik ken geen mensen zonder onzekerheden. Als je die niet hebt, dan denk ik dat je bij jezelf even te raden moet gaan.
1: Ik ben maar constructief onzeker geworden.
0: Je hebt dat wel om weten te zetten.
1: Ja.
0: En daardoor is dat misschien waardoor je hebt gedacht... Ik kon mijn betere zelf worden. Die onzekerheid helpt mij hier niet in.
1: Klopt.
0: Ik heb het niet leuk. Ik heb het eigenlijk niet leuk genoeg gehad die afgelopen jaren. In dat compliment dat je een voorbeeldleerling was.
1: Ik heb vanaf het MBO heb ik zo'n ontwikkelperiode gehad. Dat ik eigenlijk echt in die eerdere fase rondom puberteit. Ja, ik was dan ook nog puber. Denk ik 16 tot 18. En later was er echt voor mij de grootste ontwikkelperiode naar mezelf toe. En die heb ik volledig ondergaan. En dat is niet altijd even makkelijk geweest.
0: Ook niet even leuk altijd.
1: Nee. Maar uiteindelijk word je er een beter persoon van. En ik hoop dat nu wel geworden te zijn. En ik hoop ook dat... ik moet wel zeggen, ik heb me de afgelopen jaar heb ik me nog nooit zo mezelf gevoeld.
0: Oh, wat mooi.
1: Ja.
0: En dat denk je dat dat komt door de politiek of door de mix van... Want je doet wel verschillende dingen.
1: Ja, nee, je dromen achteraan gaan. En daarin ook gelukkig zijn met jezelf. En daarin achterna gaan wat je graag wilt. En wat je graag wilt doen. En daarin natuurlijk onzeker zijn. Maar dat gebruiken juist om verder te gaan. En om het uiteindelijk te behalen. Dus ook met de studie. Ja, ik wil graag nog een diploma. Maar ik heb daarnaast ontzettend mooie dingen mogen doen. Bijvoorbeeld een docent schermen worden. En daarin een fantastische groep kinderen hebben die ontzettend leuk gemotiveerd zijn om een sport te leren. En om dat zo leuk mogelijk te maken. Maar ook om te mogen werken bij een fractie in Zuid-Holland van je 21. En om je daarin te ontwikkelen en daarin allemaal nieuwe dingen en ervaringen op te doen. En ook merken dat dit een jeugddroom was. Maar ook echt iets wat bij je past. En om dat dan uiteindelijk om te zetten in iets wat je nu in Gouda kan neerzetten. En daarvoor nu 4 jaar lang voor kan gaan werken. Dat is fantastisch. En ik gun het iedereen daarin om zijn droom echt achteraan te gaan. En om daarin te doen wat ze zelf willen. En er ook trots op te zijn. En ook trots op te zijn wie ze daadwerkelijk zelf zijn. En dat vind ik het belangrijkste.
0: Mooi. Heel mooi. Maar wat... Ja. Ik zit even, als ik hardop nadenk, dan vind ik het af en toe mijn gevoel bij... Want 21 is in mijn ogen redelijk rechts. Ben je dat met mij eens?
1: Ja. Okay. Ik wil het zelf graag constructief rechts noemen, maar we zijn rechts. Dat klopt.
0: Constructief rechts?
1: Ja.
0: En wil je dan even het woordje constructief aan mij duiden?
1: Ja, de plannen en ideeën die je hebt, die moeten ook op een bepaalde manier uitvoerbaar zijn. En daar moet je over nadenken. En als je een probleem ziet, dan moet je erover nadenken hoe je het wil gaan oplossen. Want je kan wel problemen benoemen en je kan ook schreeuwen dat er een probleem is. Maar dat is eigenlijk pas stap 1. Stap 2 is daadwerkelijk iets vinden zodat je het kan veranderen. En bij 21 hebben we altijd... het motto constructief en realistisch. Dus ja, we zijn rechts en ja, we kijken op een bepaalde manier naar. Maar er moet altijd een manier zijn en een oplossing hoe je dat uiteindelijk wil gaan aanpakken en oplossen. En dat is nog ontzettend belangrijk. Want als je alleen maar roept, dan kun je wel wat gaan doen en dan kun je stemmen winnen. Maar kun je het ook oplossen?
0: Ja.
1: En wij zitten er echt in om het op te lossen en om er iets aan te veranderen. En dat op een manier te doen waardoor het ook gewoon kan.
0: Ja, alleen... wat ik dan zelf, hè, en dit is waarom ik het dus interessant vind om met jou te praten. Want ik zie bij jou heel veel verbinding en interesse in mensen.
1: Ja.
0: Maar als ik even mijn vooroordeel dan op tafel mag gooien.
1: Tuurlijk.
0: Is dat ik bij rechts altijd een soort gevoel krijg van geen verbinding en angst. Dus dat...
1: Ja, ik snap dat vooroordeel. En dat is ook wel het jammere aan het hele gepolariseerde van vandaag. Is juist dat het met elkaar zitten, zoals wij bijvoorbeeld nu doen. Dat het een beetje weg is gevallen. En dat mensen heel vaak al vanuit zo'n vooroordeel erop uitgaan. Ik heb een vriend, Kevin, die woont in Brabant. En die is lid van de Partij van de Arbeid. En daar kan ik het heel goed mee vinden. En ik heb een andere jongen die stemt al jaren op de Socialistische Partij. Dat staat ook bij mij al heel erg ver vandaan. Maar dan alsnog kunnen we met elkaar gaan zitten. En dan kunnen we het er ook over gaan hebben. Maar ook over die punten waarvan je dan bijvoorbeeld zou kunnen zeggen van daar zit wat angst. En ik probeer dan juist te vertellen van het is geen angst. Wij kijken daar gewoon anders naar. En dat is oké. En daarin proberen we daar altijd de mens in te vinden. En alsnog met elkaar te gaan zitten. En om het gewoon gezellig te hebben. En dat vind ik belangrijker dan dan iemand. Nou, laat ik het zo zeggen. Als wij bijvoorbeeld een discussie hebben, vind ik het belangrijker dat we goed eruit komen dan dat ik bijvoorbeeld een gelijk krijg erin. Dan zeg ik gewoon, we zijn het er niet mee eens. Of we zijn het niet met elkaar over eens. Ja. Dat maakt mij helemaal niks uit. Ik vind het helemaal niet erg dat jij bijvoorbeeld...
0: Nou ja, ik hoop altijd dat je in zo'n gesprek ook van elkaar kan leren.
1: Ja, tuurlijk.
0: Dat je altijd je eigen standpunt bereid bent om bij te dragen of bij te draaien. Of.
1: Maar dat is het mooie aan een gesprek met iemand. Ja. Want je leert ook nieuwe dingen. En je leert iemand anders kennen. En als dat wederzijds is, dan kun je daar een fantastische vriendschap mee bouwen. En dan maakt het mij ook bijvoorbeeld niet uit dat iemand daarin anders denkt. Dat heb ik ook nooit erg gevonden.
0: Nee, zo kom je ook niet over. Maar hoe... Ja, ik denk bij links ook bijvoorbeeld aan... ik weet niet hoe het zit met anders geaardheid. Anders voelen. Anders... andere religie. Ik bedoel...
1: Geen probleem mee. Gewoon nada. Ik vind het allemaal prima. Dat moet je gewoon allemaal zelf weten. Ik ben daar niet om in te oordelen. Alleen ik heb wel bijvoorbeeld een ding mee dat het wordt opgelegd. En dat het uiteindelijk moet. Voor mij hoeft niks. Je mag het allemaal zelf weten. En dat is ook een beetje het ding met pedagogiek erin. Als ik met leerlingen ga praten. Of daarvoor met mijn stage. Vaak hadden ze een hele andere mening dan wat ik had. En dan keken ze me ook aan van, oh, word je nu boos? Ik denk, natuurlijk niet. Moet je lekker zelf weten.
0: En kan je een voorbeeld geven? Wat is een andere mening?
1: Nou, ik had ooit een... Ik zit even te denken. Ik heb al een paar gesprekken gehad. Ik heb wel een leuke. Er was een jonge dame die was eruit gestuurd. En die kwam bij mij. En die begon een volledige leraar uit te schelden bij mij. Ja, die snapt me niet. En die weet niet waar ik vandaan kom. Nou, ik heb gewoon heel rustig gesproken met haar. En daaruit kwam ook uit dat ik ook tegen haar zei van... Nee, waarschijnlijk snapt hij ook niet. Maar dat is ook niet erg. Want kun je verwachten dat hij je snapt? Heb je ooit een keer een gesprek met hem gehad erover? Nee. Ik zeg, dan is dat niet raar. Kijk, ik snap jou ook niet. Niet helemaal. Ik hoor je verhaal nu wel. Maar ik kan jou ook niet volledig snappen. En dat is niet erg. Want we praten er nu over. En nu leer ik daarvan. Dus dan heb ik daar geen oordeel over.
0: Ja.
1: Hetzelfde met bijvoorbeeld wat je benoemt met iemand met een andere geaardheid. Ik weet niet hoe dat is. En ik heb er in alle respect en sympathie voor iemand die dat op die manier voelt.
0: Ja, en ik geloof ook dat jij 21 is ook... Die heeft niks tegen mensen met een andere seksualiteit.
1: Nee, absoluut niet.
0: Maar over gender... Daar staat wel dat ze dat niet fijn vinden dat je... En is dat wat je bedoelt met opleggen? Is dat, ik hoor de laatste tijd problemen met... Nee,
1: ja, ik heb... Kijk, als iemand mij gewoon vraagt bijvoorbeeld om hem of haar of iets anders aan te spreken. Nou ja,

0: Dat maakt me ook niet uit, want ik vind dat je dat lekker zelf moet weten.
1: Ja, maar dat is natuurlijk verbinden.
0: Ja, precies. Maar laat mij vooral ook gewoon mijn ding doen. Weet je, laat mij mijn ding doen, dan laat ik jou jouw ding doen.
1: Ja, ja. Oké. Acid Rain?
0: Ja, Avenged Sevenfold. Deze was wel nieuw voor mij. Deze had ik nieuw gevonden. Ik kende Avenged Sevenfold al van een maatje van me, van de middelbare school. Die ken ik nog steeds. Dat is Joran Rijm. We hadden op de middelbare school, kwamen altijd bij elkaar, zaten altijd bij elkaar. En dan gingen we ook vaak dit soort nummers luisteren. En dat was eerst... ik ben even de naam kwijt. Maar we hebben altijd heel erg goed met elkaar kunnen lachen. En het heel goed met elkaar kunnen vinden. En nu nog steeds. Dus deze is mede dankzij hem.
1: Oh, wat leuk. We gaan luisteren naar Acid Rain van Avenged Sevenfold. MUZIEK

0: Acid Rain.
1: Ja.
0: Rustig voor... Wat is het?
1: Dit is een metal band.
0: Ja. Ja. Nee, maar ik kon hem wel lekker hebben. We zitten hier met Jelte Elgersma.
1: Ja.
0: Je hebt ook nog een tweede naam.
1: Skye. Ja.
0: Fries?
1: Nee, ik weet eigenlijk niet precies waar het vandaan komt. Maar mijn moeder die heeft dat ergens vandaan gehaald.
0: Skye,
1: ja. Dat had eerst mijn voornaam moeten zijn.
0: Maar
1: dat weet
0: toen
1: ik wel.
0: Toch niet?
1: Nee.
0: Hier wilde... zo'n klassiek verhaal dat je vader hem verkeerd heeft opgegeven?
1: Nee. Mijn moeder wilde me eerst Willem noemen. Net zoals mijn vader en net zoals mijn paken. Maar paken is dan Fries voor opa. Maar
0: wel
1: mijn...
0: iets Fries.
1: Ja, dus mijn paken die heet Willem en mijn vader heet Willem. Dus mijn moeder vond het een heel leuk idee om mij daarom ook Willem te noemen. En dat wilde mijn vader niet. En toen zei ze Skye. En dat wilde mijn vader ook niet. Maar het compromis was dus dat het Jelte werd. Want Jelte is de Friese naamvariant van Willem. Dus eigenlijk heet ik
0: Jelte is de Friese variant van Willem.
1: Ja, Jelte betekent Willem.
0: Voel hem aan.
1: Ja.
0: Jelte, Willem.
1: Ja.
0: Oh.
1: Grappig, hè?
0: Ja, Friese. Ondergrondelijk. maar we zitten hier met Jelte. Pedagogiek.
1: Ja.
0: Jaar 21.
1: Ja.
0: Voor in de provincie, jaar 21.
1: Als medewerker.
0: Ik voel wel een verbinder in jou.
1: Ja, daar kwam me best voor.
0: Ja. Mag ik jou vragen?
1: Ja.
0: Even los van alles. Wat vind jij de grootste problemen van de maatschappij op dit moment?
1: Zo.
0: Ja, dat is een moeilijke... Nou, of makkelijk, ik weet niet. Misschien heb je hem gelijk te pakken.
1: Ik denk dat we elkaar zijn verloren in wat we zijn en wat belangrijk is. Ik denk dat we al jaren veel verder uit elkaar groeien, zowel links als rechts. Dat het alsmaar naar de extreme kanten gaat. En dat we eigenlijk vergeten dat wij allemaal Nederlander zijn.
0: Maar dit is nou weer precies waarom ik jou zo ongrijpbaar vind. Voor mij is jaar 21 zo extreem.
1: Nee. Daar heb je er echt een verkeerd beeld bij. Want wij zijn er juist voor om weer terug te gaan juist op de kern. En juist weer waarom het belangrijk is. Dus eerst de basis. En daarna pas verder kijken. Dus eerst hier op orde. En dan voor iedereen. Dus voor iedereen op orde. Dat iedereen het makkelijker heeft. En dat is voor ons echt daarin... ontzettend belangrijk.
0: Oké. Okay. Ik wil even weg van de politieke discussie. Want ik denk dan... ik heb het idee dat jaar 21 bijvoorbeeld best wel is voor de weinig belasting. Dus rijke mensen weinig belasting. Terwijl ik denk hele rijke mensen mogen voor mij iets meer belasting betalen.
1: Ja, maar we zijn ook niet per se tegen dat ze iets meer belasten. Maar iets meer, dan zorg je er ook weer voor dat ze weggaan. En dan heb je ook minder bedrijvigheid uiteindelijk. Dus daar zit een verschil in, in detail, denk ik.
0: Misschien moeten we een keer een uur politiek discussie
1: hebben. Ja, dat vind ik hartstikke leuk. Dat vind ik hartstikke leuk. Kom maar op.
0: Politieke discussie hebben, want ik vind het toch wel fascinerend. Maar jij zegt, een van de grootste problemen in de maatschappij op dit moment is dus die polarisatie.
1: Ja.
0: Waar komt dat door, denk jij?
1: Dat we niet meer naar elkaar kunnen luisteren en dat wij elkaar meteen wegzetten als dit en dat en zus en zo. Dus wij kunnen niet meer normaal met elkaar gaan zitten en met elkaar bijvoorbeeld van mening verschillen. Dat kan niet meer. Want als jij nu van mening verschilt over iets, dan ben je meteen ook iets. Dus we laten elkaar daarin ook niet meer in elkaars waarde. En sowieso niet meer een waarde. Kijk, weet je, ik doe het op bepaalde punten doe ik het ook. En dan denk ik, oh ja, maar dat is links. En dat is eigenlijk iets waarvan ik zou moeten denken van... ik moet even met ze gaan zitten. En ik moet gewoon met elkaar gaan... we moeten met elkaar gaan praten. En we moeten gaan kijken hoe we eruit kunnen komen. Of niet.
0: Ja, ik heb namelijk ook heel vaak dat ik dan even wel op de politiek een discussie heb. Bijvoorbeeld over... buitenlanders,
1: ja.
0: Immigranten bijvoorbeeld. Terwijl als ik daar dan lang gewoon even de vragen over stel van... maar wat is je probleem?
1: Mm-hmm.
0: dat we dan eigenlijk best wel dicht bij elkaar komen.
1: Ja.
0: Ja. Extreem links en extreem rechts.
1: Ja.
0: Dat je dan denkt... Want ja, ik denk altijd... als je hier naartoe komt... Mm-hmm. Dat heb je volgens mij niet voor je lol gedaan.
1: Dat weet ik niet.
0: En als je het wel voor je lol hebt gedaan... Ja, ik bedoel, ik heb ook een oom die naar Canada is verhuisd. In de jaren weet ik veel. Hè?
1: Ja.
0: 100 jaar geleden. Nee, niet zo oud ben ik ook weer niet. Maar ja, dan denk ik, wat is daar vind ik ook eigenlijk helemaal niks mis mee.
1: Mm-hmm.
0: Alleen dan moet je regels bedenken.
1: Ja, klopt. Maar wij willen die regels ook bedenken. En dan dus, zijn ze landelijk daarmee bezig.
0: Dus maar, ik heb altijd zoiets van sowieso een asielzoeker of een gelukszoeker.
1: Mm-hmm.
0: Ik denk dan, ja, je bent hier. En hoe willen wij deze samenleving fijn houden voor iedereen?
1: Het gaat mij ook niet om de personen. Het gaat mij helemaal niet om de personen. Als hier iemand naartoe wil komen en hier een procedure wil aangaan. Prima, alleen mijn probleem is erbij dat het te veel is. Zeker met een klein oppervlakte zoals Nederland. Dat wij gewoon ruimtegebrek hebben. En om een woningcrisis ook.
0: Misschien moeten we dan onze auto's wegdoen.
1: Ja, daar ga jij en ik het niet over eens zijn. Dus maar kijk, ik zit er gewoon heel principieel zit ik erin. En ik probeer de personen daarbuiten te laten. Want ik heb niks tegen personen. Mij gaat het gewoon om ideeën en om feitelijkheden.
0: Ja, en als we iets meer met elkaar praten...
1: Ja, dan komen
0: kunnen we er misschien best wel uitkomen.
1: Ja, absoluut. Dus maar... Als ik nu bijvoorbeeld zeg van... ja, ik zou het fijn vinden als we bijvoorbeeld... even tijdelijk de grenzen dicht doen. Zodat het even... orde op zaken kan komen. Dan ben ik niet meteen... anti-buitenlander. Of tegen immigratie. Dan zeg ik gewoon van... we hebben hier problemen.
0: Ja, alleen de wereld is op dit moment... gewoon best wel... hoe noem ik het?
1: Heftig.
0: Ja, dus... We gaan die mensenstromen ook niet echt... Ja, ze zijn er.
1: Ja, maar dan... Kijk, en daar zit dan weer bijvoorbeeld een verschil in...
0: Dus ik snap al, ik heb wat jij nu zegt... Ja. Denk ik heel vaak bij wachtlijsten. Dat ik denk, oké, we moeten gewoon even... een verloren wachtlijst hebben... en gewoon op nul, alles opnieuw... en zorgen dat het loopt.
1: Ja, even orde op zaken stellen, maar, inderdaad. Maar inderdaad, kijk, de wereld is heel heftig. En kijk, daar ben ik dus ook iets principiëler in. Bijvoorbeeld hier in... nu ik hier lijsttrekker ben... of nu fractievertegenwoordiger, want ik ben nu gekozen. Of fractievoorzitter, sorry. Mijn verantwoordelijkheid... ligt bij de mensen hier. In Gouda. De mensen die op mij gestemd hebben, maar ook meer dan dat. Dus... ik moet hiervoor gaan zorgen dat het voor Gouda goed wordt. En daar ligt mijn taak. En daar ben ik gewoon heel principieel in. En als dat uiteindelijk bijvoorbeeld, weet ik veel, over 20 jaar, als het landelijk wordt, dan ligt mijn taak daarbij bij de Nederlanders. En dan is het mijn taak om ervoor te zorgen dat het voor hun goed is.
0: Ja, ik voel mijzelf ook wel meer een wereldburger.
1: Ja, nee, ik bijvoorbeeld dan weer niet. Ik voel me echt gewoon een Nederlander.
0: Een kaaskoppie?
1: Ik voel me een kaaskoppie.
0: Ja, ik voel me ook wel een beetje een kaaskoppie. Ik begrijp me niet verkeerd. ja, en jouw inzet voor Gouda. Want je zet dus echt heel veel tijd in.
1: Ja.
0: Vertel, even, eigenlijk de allereerste vraag die ik wil stellen. Jij hoorde 3 zetels.
1: Ja.
0: Waar was je?
1: Mag ik vloeken? Of?
0: Van mij wel. Luisteraars, oren dicht.
1: Ja, nee, gewoon even gewoon. Mijn eerste gedachte was, what the fuck?
0: Ah, oh, dat vind ik nog...
1: Ik zeg het gewoon even niet meer. Nee, het eerste wat ik gewoon dacht was, what the fuck? Gewoon, wow.
0: Want hoe werkt dat? Want landelijke politiek, dat ken ik, hè? Dan sta je met elkaar in een zaaltje.
1: Ja.
0: Hoe werkt dat in Gouda?
1: We stonden met alle partijen stonden op de tweede verdieping van het Huis van de Stad. En de burgemeester die gaf...
0: Oh, het Huis van de... Sorry, ja, sorry, ik zat even bij het Stadhuis.
1: Het Huis van de Stad. Het nieuwe gebouw.
0: Ja.
1: En de burgemeester die vertelde wat de uitslagen waren. Dus we stonden daar met iedereen. We stonden ook met ons groepje van vrijwilligers en vrienden en familie. En toen kregen we het te horen. Dus dat was...
0: Hoe laat was dit? Midden in de nacht? Of?
1: Nee, dit was 21:15, denk ik.
0: Oh,
1: kwart over 10 s'avonds.
0: Kwart over 10 al.
1: Ja.
0: En was daar een drankje bij, een feestje?
1: Het was een feestje, ja. Er was een bar bij. Dus, maar ik moest me inhouden.
0: Want jij hoorde 3 zetels.
1: Ja.
0: En toen?
1: Ja, juichen.
0: Toen dacht je, what the fuck?
1: Ja, nee, ik denk dat de meeste mensen ook in de tijd even wel de foto hebben gezien van ons. Waar Jesse, onze fantastische nummer 2, ook echt liet zien wat er doorheen ging. Maar dat was... Dat was heel bijzonder. Het was echt super gaaf.
0: En dan? Wat gebeurt er? Oké, jij moet je inhouden.
1: Ja, ja.
0: Want?
1: Dan krijg je de camera's. En dan krijg je de microfoons en de journalisten naar je toe voor de eerste reacties. En ik kreeg de volgende ochtend, had ik Omroep West ook al een afspraak voor dat ze bij mij even langskwamen.
0: Oh.
1: Dus ik moest eigenlijk de hele avond gewoon soort aan de bak.
0: Want ben jij eigenlijk iemand, die vraag wilde ik eigenlijk al een half uur geleden, maar die kwam er niet tussen. Ben jij iemand die in de kroeg staat? Door al die dingen die je doet, heb je wel tijd voor het studentenleven?
1: Voor het studentenleven niet, maar daar heb ik ook nooit zo'n interesse in gehad. Nee. Maar en? ik ben verloofd.
0: Die was ik vergeten.
1: Nee, dat maakt niks uit.
0: Een verloofde en een huisdier, wou ik ook nog weten.
1: Ik heb 4 huisdieren.
0: Oh my.
1: Ja.
0: Wat?
1: We hebben 3 katten. En we hebben sinds een paar maanden hebben we ook een puppy.
0: Ik wou net zeggen, luisteraars, we hebben een kattenmens.
1: Ja.
0: Mendel, weer doet hij je versteld staan.
1: Ja.
0: 3 katten en een puppy.
1: Ja.
0: Vinden de katten dit leuk?
1: 2 katten vinden het prima, 1 kat vindt het minder.
0: Oh.
1: Ja, maar het mooie is daarvan, mijn verloofde die werkt bij de dierenkliniek. Als paraveterinair. Dat is een heel moeilijk woord voor dierenartsassistent.
0: Okay.
1: Dus maar ze is de assistent van de dierenarts. Die heeft zo'n groot hart voor dieren. Die zou het liefst 100, elk diertje zou ze willen helpen. En
0: een boerderijtje kopen dan.
1: Ja, en ik vind dat een van de mooiste dingen van haar. En dat zag ik aan het begin ook al toen we elkaar ontmoeten. Ze heeft zo'n groot hart. En ze wil zo graag zorgen. En ze is fantastisch. Dus maar daarmee ga ik wel bijvoorbeeld nog wel naar de kroeg. En dan zitten we op het terras. En dan drinken we lekker een biertje samen.
0: Dus weer even terug naar de zetels.
1: Ja.
0: 3 zetels, jij blij.
1: Ja.
0: Volgende dag radio.
1: Ja.
0: En dan? Wat komt er veel bij kijken?
1: Want de onderhandelingen gaan meteen natuurlijk beginnen. Want er moet een nieuw college komen. Een nieuw bestuur. Want de stad moet bestuurd worden.
0: Dat lijkt me fijn, ja.
1: Ja, dat snap ik. Dat lijkt me ook fijn als het zo snel mogelijk gedaan kan worden. Dus we hadden die dag daarna in de avond hadden we meteen een duidingsbijeenkomst. En dan gaan allerlei stekkers vertellen hoe ze erin staan en hoe ze het hebben gezien. En hoe nu verder. En dat was meteen ook een flinke bijeenkomst, want hij duurde 2,5 uur. Eindstand, er komen 2 verkenners. Een verkenner van GroenLinks Partij van de Arbeid en een verkenner vanuit Leefbaar. Daarop ga ik nu wachten.
0: Okay.
1: Op een uitnodiging om met ze te praten.
0: Okay. Dus werk aan de winkel?
1: Ontzettend.
0: Studie?
1: Heel even stop. Ja, dat staat heel even stil nu.
0: Want jij bent nieuw.
1: Ja.
0: Is hier begeleiding? Wordt jou hier iets... Ik bedoel, is dat vanuit... Is dat vanuit de partij of is dat iets vanuit
1: beide.
0: De regering?
1: Beide. Vanuit de partij hebben we fantastische ondersteuning. Dus we hebben echt een geweldige club daarin. En iedereen wil gewoon zien dat je het goed gaat doen. En wil daar ook bij helpen. Maar ook vanuit de gemeente zelf. De Giffie. Maar ook de burgemeester. Die zijn er echt voor je. En die gaan ook alles helpen en begeleiden. En je jouw weg erin laten vinden. En dat gaat de aankomende maanden als eerst gebeuren.
0: Okay.
1: Ja.
0: Dus het is wel een periode waarin je weer heel veel nieuwe dingen leert.
1: Klopt. Ja, maar ook wel weer...
0: Maar dan
1: weer,
0: komen we weer terug bij het nieuwsgierige kind.
1: Klopt.
0: Dat is wel iets waar je van opbloeit, of...
1: Ik heb er ontzettend veel zin in. Ik vind het hartstikke spannend. Dat sowieso. Maar dat zijn goede spanningen.
0: Ja, dat is ook.
1: Maar ik kijk er zo naar uit om de aankomende 4 jaar gewoon lekker keihard aan de bak te gaan ervoor.
0: Leuk. Heel goed. En want we hadden nog de belangrijkste polarisatie.
1: Ja.
0: Nou, daar zijn we het eigenlijk gewoon over eens.
1: Mm-hmm.
0: Zie je wel, jongens. Links en rechts kunnen prima door 1 deur.
1: Tuurlijk.
0: Wij zijn het voorbeeld. Heb je nog een ander probleem? En je mag hem ook dan op Gouda. Ik bedoel, als je zegt, nou, ik vind voor Gouda dit. Of,
1: ja.
0: Ik bedoel, het mag ook een heel wereldprobleem zijn.
1: Nou, als we het hebben over duurzaamheid bijvoorbeeld. Wij zijn helemaal niet tegen duurzaamheid.
0: Wat is dat?
1: Duurzaamheid.
0: Grapje.
1: Ja, ik denk de meeste mensen weten het wel. Nee, we zijn niet tegen duurzaamheid. Maar we zijn wel tegen een realistische, uitvoerbare duurzaamheid. En dat is dan misschien wel weer wat ingewikkelder. Wij willen gewoon zien dat iedereen er op een zeer betaalbare en makkelijkere manier in mee kan gaan. Dus dat betekent bijvoorbeeld niet een zero-emissiezone bijvoorbeeld nu erin gooien. Omdat de ondernemers op de markt, behalve een paar met heel veel geld, geen elektrische bus kunnen kopen.
0: Nee, nou ook ik als nogmaals andere kant van het spectrum. Ja. Volgens mij is het hartstikke duurzaam om je oude auto op te rijden.
1: Klopt, klopt. En dat mag niet.
0: Maar ik ben hier helemaal niet in. Ik weet niet hoe dit beleid tot stand is gekomen. Maar het klinkt voor mij als oude dingen weggooien die je nog niet hebt opgebruikt. Klopt. Vind ik niet verstandig.
1: Nee, ik ook niet. Ik vind dat rete zonde. Want vaak, weet je, als jij een compleet nieuwe bus moet laten maken, terwijl je nog een oude bus hebt die nog gewoon werkt. Nou, dat stoot ook natuurlijk hartstikke veel uit.
0: Ja.
1: En dat is ook gewoon hartstikke zonde. Dus ik zie dat wel als een probleem dat we op bepaalde punten daarin een beetje zijn doorgeslagen. En dat wij de menselijke maat daarin vergeten. En dat we ook vergeten dat we iedereen hier gewoon nodig hebben om de boel draaiende te houden. En dat we daar niet beleid op kunnen neergooien wat daarin ondernemers, maar ook mensen erin uitsluit. En het moeilijk maakt voor die mensen om door te gaan met een dagelijks leven.
0: Ja.
1: En dat zie ik ook wel echt als een probleem. Het maatwerk is weg. De menselijkheid is daarin weg. Het is gewoon, het is dit of niet. En daar kan ik niet tegen.
0: Nee, nou dat is goed gezegd. Dat is maar wellicht een probleem omdat alles gewoon groter en complexer is. Is dat waarom er geen maatwerk is?
1: Nee, niet per se. Ik denk dat het gaat om de goede intentie hebben. Maar vergeten dat de goede intentie alleen niet voldoende is. Dus het idee is niet voldoende. Je moet ook kijken naar de volledige scenario die er ligt. En de technologieën die we hebben, die zijn in ontwikkeling. Maar die zijn er nog niet volledig. En ik zou zeggen, wacht de technologieën af, werk eraan mee en zorg dat het uiteindelijk gewoon betaalbaar en goed is. Zodat er uiteindelijk een overstap gemaakt kan worden die dus ook daadwerkelijk goed is. Maar dat het ook echt volledig in het plaatje past, dat we er volledig op kunnen overstappen. En nu bijvoorbeeld ook met het net.
0: Ja, maar wacht af. Ik bedoel, dat is dan niet een goudsprobleem, maar een wereldprobleem. We kunnen met sommige dingen natuurlijk ook niet al te lang meer afwachten.
1: Ja, maar als wij als Nederland alleen daarin die verandering maken, dan kunnen we schreeuwen en doen wat we willen.
0: Nee, ook daarin moeten wij verbinden.
1: Ja, nee, absoluut. Maar
0: met de rest van de wereld.
1: Ja, maar als wij nu ervoor kiezen om die volledige omslag te doen en de rest van de wereld doet het niet, dan schieten we onszelf wel kaart in de voet.
0: Ja.
1: En dat zou ik zonde vinden. En zeker voor de mensen hier die gewoon proberen te werken en die daarin gewoon een leven proberen te leiden. Om daarin hun te forceren om het te gaan doen en daarin heel veel geld kwijt gaan raken met z'n allen. Want ja, we kunnen vinden van geld wat we vinden. Maar uiteindelijk hebben we het wel nodig om rond te komen.
0: Iedereen wil het, maar niet te veel. Maar ik zie bij mensen die heel veel hebben, die worden er niet leuker van, hè?
1: Nee, dat,
0: daar hebben we wel een paar voorbeeldjes. Daar hebben we wel een paar voorbeeldjes van. Te veel geld en te veel macht.
1: Mm.
0: Goed. Volgens mij moeten wij nog een keer een uur in een politiek debatje.
1: Ja.
0: Maar mag ik jou hartelijk danken voor jouw tijd, je openheid, ook de gezelligheid. Dit programma is nog na te luisteren. Luisteraars Gouda, Bodegraven, Oudewater, dank. Het laatste liedje waar wij mee afsluiten. Oh, wacht. Natuurlijk wil ik ook nog even een speciale dank aan Arjan, die al de hele ochtend van het ene in het andere programma rent. Dus namens de democratie, de Gouwenaar en de journalistiek. Arjan, dank. Het laatste nummer.
1: Rammstein. Ja.
0: Ja. Ik heb er niet zoveel mee, maar jij, het is lekker hard.
1: Ja.
0: Maar je hebt een relaxe voor ons uitgekozen.
1: Deze is lekker simpel. Okay. Heerlijk.
0: Nou, we gaan er naartoe. Tattoo.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš ageert al jaren tegen vermeende partijdigheid van de Tsjechische omroep. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren graasden. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. Het stel had geen hond bij zich. Soms vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. Autoriteiten en boeren adviseren om genoeg afstand te houden en honden aan te lijnen. De 9e etappe in de Giro is gewonnen door de Deen Jonas Vingegaard. De wielrenner kwam alleen over de streep. De Nederlander Tijmen Arendsman finishte als vierde op een halve minuut achter Vingegaard. De roze leiderstrui is nog altijd in handen van de Portugees Afonso Eulalio. Arendsman klom naar de zesde plaats in het algemeen klassement. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimte. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, zegt de situatie onaanvaardbaar te vinden. Het weer in het westen droog en de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien en het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. NDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
8: Luister elke zaterdagnacht van

0: voor gemeente Bodegraven en Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
1: Welkom bij Crossroads met country muziek uit alle windstreken in diverse stijlen.
2: Deze aflevering trap ik af met een flinke dosis karakter en een villain era, waar je u tegen zegt. We reizen van Nashville naar Nederland, eren de klassiekers en laten je horen waarom Penn Jarrell tot album van de maand is gekozen.

Wat de singles al beloofde, Villain Era, is een dijk van een plaat geworden. De spaghetti-western invloeden zijn alom aanwezig. En dan moet je wel zo getalenteerd zijn dat het niet kitserig gaat klinken. En dat is India Raimi gelukt. Met nummers als Red Red Roses, de openingssong, Crying in My Lingerie en de titeltrack Welcome to My Villain Era laat ze horen waarom zij de koningin van de Southern Gothic is. Haar muziek is doordrenkt met drama, scherpe teksten en een stem die je bij de keel grijpt. Het is rauw, eerlijk en ongetemd precies zoals Amerikanen bedoeld is. Well,

Voordat India Raimi zich volledig op de muziek stortte, was ze een succesvol advocate. Ze verruilde de rechtszaal voor de Nashville Scene, wat haar scherpe en vaak confronterende teksten verklaart.

In Dreamers hoor je de authentieke honky-tonk-sound gecombineerd met een moderne twist. Het is muziek voor de dromers en de doeners, recht uit het hart van Tennessee. Een nummer dat je direct meeneemt naar een rokerige bar waar de verhalen voor het oprapen liggen. Ben Jarrell tekent met Turnaround Tennessee voor het album van de maand.

Hadley Joe is een jong talent dat met First Chapter haar eerste stap in de muziekwereld zet. Hey Cowboy is een charmant nummer dat de onschuld en de dromen van een jonge countryzangeres vangt. Ze heeft een heldere stem en een aanstekelijk enthousiasme.

0: De original van deze week.
1: Hoewel Tanya Tucker nog maar een tiener was toen ze dit opnam, hoor je een volwassenheid en emotie die zeldzaam is. Het verhaal van de vrouw in Brownsville die wacht op haar verloren liefde, blijft decennia later nog steeds ontroeren.

De levende legende Willie Nelson kan natuurlijk niet ontbreken. Deze keer met de titeltrack van zijn project Dream Chaser. Op zijn respectabele leeftijd klinkt zijn stem nog steeds als een warme deken vol wijsheid. Het nummer ademt die typische Willie sfeer. Kalm, doordacht en muzikaal perfect onderbouwd. Een ode aan iedereen die net als Willie altijd zijn dromen is blijven najagen.

0: Dit is Crossroads met de act van de maand.
1: Day of Rage On is het titelnummer van zijn succesvolle album. Het nummer beschrijft op prachtige wijze de overgang van generaties en de verhalen die blijven voortbestaan. Dan Seals had het unieke talent om popgevoeligheid te mixen met country roots, wat hem een zeer herkenbaar geluid gaf. Een krachtige ballad die de tand destijds moeiteloos heeft doorstaan.

0: De Noorse Malin Pettersen laat met Grape on the Vine horen dat uitstekende Amerikanen ook uit Scandinavië kan komen. Haar stem heeft een breekbaarheid die perfect past bij de dromerige productie van deze single. Het is een nummer dat uitnodigt tot reflectie en laat horen hoe universeel de thema's van dit genre werkelijk zijn.
1: Crossroads. Country muziek uit alle windstreken.

In de rubriek Made in Holland luisteren we naar Douwe Bob. Douwe bewijst keer op keer dat hij de Amerikaanse rootsound als geen ander in de vingers heeft. Het nummer heeft een internationale allure, maar behoudt die persoonlijke eerlijke touch die we van hem kennen.

Nu aandacht voor Kirsten Alting met tracks van haar album Tell It Like It Is. In Live in the Dash and I Still Have a Hallelujah horen we een artieste die de diepte opzoekt. Haar warme stemgeluid en de oprechte teksten zorgen voor een intieme sfeer die de luisteraar echt raakt. Ze weet het geloof en het dagelijkse leven op een prachtige muzikale wijze te verbinden. Alting laat zien en horen dat Nederland een rijke voedingsbodem is voor hoogwaardige Americana. Twee songs om even bij stil te staan en ervan te genieten.

0: Dit was het blokje Country uit eigen land.
1: Waylon Payne is niet zomaar een naam. Hij is vernoemd naar zijn peetvader Waylon Jennings. Zijn moeder is Sammy Smith, die een mega hit scoorde met Help Me Make It Through the Night. De country adel stroomt dus letterlijk door zijn aderen. Met Holding On Too Lonely brengt hij een flinke dosis weemoed naar deze aflevering. Het is een klassiek country thema, verpakt in een modern jasje. Gezongen met een overtuiging die je zeldzaam tegenkomt.

Ik sluit het eerste uur af met een positieve noot van Kenny Chesney met zijn single Carry On. Het is een typische Chesney track, optimistisch, ritmisch en perfect voor onderweg. Een herinnering om altijd door te blijven gaan, ongeacht de obstakels die je tegenkomt. De ideale afsluiter voordat we aan ons tweede uur gaan beginnen.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt, tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit, omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bitburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag zo volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1-verlies van FC Twente bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd met 2-1 gewonnen. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimte. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, vindt de situatie onaanvaardbaar. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen opnieuw buien en dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Hallo, met Kees.
4: Truus hier, hoe gaat het?
3: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
4: Wel eens aan een hulphond gedacht?
5: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
0: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
6: BR6. Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.
7: Dit tweede deel is weer een uur vol verrassingen. Ik duik in het werk van songwriter-legende Don Sleets. Draai de cover van de week en zet Ellen Froese in de spotlights. Er is geen tijd te verliezen en ik ga direct op weg met Jason Scott. Zo heb je snel een feestje. Jason Scott en de High Heat uit Oklahoma City maken een aanstekelijke mix van country en rock and roll, waarbij je moeite moet doen om stil te blijven zitten. Een perfecte track om de motor van de tweede uur te starten.

0: is Crossroads met de act van de maand.
1: Dan Seals brengt ons Love on Arrival. Dit nummer was een enorme hit voor hem en laat zijn talent voor pakkende melodieën horen. Het is een vrolijke uptempo song die direct een glimlach op je gezicht tovert. Seals wist als geen ander hoe hij country toegankelijk kon maken voor een breed publiek zonder de kern te verliezen.

Ik blijf nog even bij Dan Seals en het prachtige Addicted. Dit nummer laat een meer gevoelige en diepgaande kant van zijn repertoire horen. De tekst snijdt diepe thema's aan over passie en afhankelijkheid, gezongen met die kenmerkende, soepele stem van hem.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Nog een keer Ben Jarrell. In What Love Ain't hoor je de meer filosofische kant van Jarrell. Het is een krachtige country ballad die de luisteraar aan het denken zet over relaties en de waarheid. De rauwe productie zorgt ervoor dat de boodschap eerlijk en onverbloemd binnenkomt.

Kiki Cavazos brengt met Pedestal van haar album Goodbye Blues een heel eigen, bijna breekbaar geluid. Het nummer is een eerlijke reflectie op verwachtingen en de realiteit van het mens zijn. Haar stem is uniek en dwingt je tot luisteren, terwijl de sobere begeleiding de tekst alle ruimte geeft.

0: Cody Johnson is een van de grootste namen in de hedendaagse Texaanse country. En met Hello Lonesome laat hij horen waarom. Het nummer ademt de sfeer van een eenzame nacht en de strijd tegen de innerlijke demonen. Johnson heeft die echte cowboy vibe, die tegenwoordig zeldzaam is, maar hier volledig tot zijn recht komt. Een krachtige single die staat als een huis.
1: Real country.

0: De cover van deze week.
1: Delta Down is de eerste nieuwe muziek sinds Sonny Sweeney vorig jaar haar laatste album Rhinestone Requiem uitbracht. Delta Down is een nummer dat in 1972 populair werd gemaakt door Tanya Tucker. Sweeney heeft er een bluesy gospelnummer van gemaakt en dat past perfect.

Het was natuurlijk slechts een kwestie van tijd voordat Moose Wilson en Hannah Juanita een duet zouden doen. De twee zijn namelijk niet alleen geslaagde muzikanten, maar ook geliefden en werkten al eerder samen. Ze kozen ervoor om We're Gonna Hold On van George Jones en Tammy Wynette te coveren.

0: In dit blokje eren we Don Sleets, een van de meest gerespecteerde songwriters uit Nashville. Je hoort hoe verschillende grootheden zijn teksten tot leven brengen. De Bellamy Brothers met Crazy from the Heart, Mary Chapin Carpenter met de hit He Thinks He'll Keep Her en Randy Travis met het fraaie On the Other Hand. Sleets had de gave om het menselijk tekort en de liefde te vangen in woorden die iedereen begrijpt. Zijn invloed op de countrymuziek is onmetelijk en deze drie songs zijn daar het perfecte bewijs van.
1: Hello, I'm David.
2: I'm Howard. We're the Bellamy Brothers.

0: Het verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden.
1: Think About Me is een boeiende samenwerking tussen Gabriella Rose en Cameron Whitcomb. Hun stemmen zorgen voor een interessante dynamiek in deze moderne folk country track. Het nummer heeft een frisse energie en een pakkend ritme dat goed blijft hangen. Een mooi voorbeeld van hoe jonge artiesten het genre blijven vernieuwen door samenwerkingen aan te gaan.

think about that. De Canadese Ellen Fruse ontdekte haar passie voor de banjo in een klein dorpje in Saskatchewan. Ze wordt in Canada vaak de Banjo Queen of the Prairies genoemd, omdat ze dit traditionele instrument op een heel eigentijdse, bijna indie-folkachtige manier weet te bespelen. Zij vormt de hoofdpersoon in de spotlight, met werk van haar album Solitary Songs. We horen het titelnummer Solitary Song en het charmante Practicing My Wing. Fruse combineert een klassiek folkgevoel met een eigenzinnige moderne persoonlijkheid. In dit blokje hoor je de veelzijdigheid van een artieste die zowel ingetogen als speels uit de hoek kan komen. Een absolute aanrader uit het hoge noorden van Canada.

Ik sluit deze aflevering af met Brett Steska en Gone Away van zijn project GH Junction. Het is een relaxte, bijna zomerse afsluiting van 2 uur Crossroads. De gitaarpartijen zijn lichtvoetig en de zang is aangenaam ingetogen. Een waardig slotakkoord dat de luisteraar met een goed gevoel achterlaat na deze muzikale ontdekkingsreis. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 10 uur.
1: Martijn van Beek met het NOS Journaal. In België zijn 3 artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten, de drag queen Diva Beirut, zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De Brusselse politie zegt dat er nog geen melding van mishandeling is gedaan en nodigt de slachtoffers uit om morgen aangifte te komen doen. De organisatie van Brussels Pride veroordeelt de daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben 1000 mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne van deze week. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. Nederland doet volgend jaar niet mee aan het WK handbal. Het mannenteam verloor in de play-offs 2 keer van Griekenland en is daardoor uitgeschakeld. Bij de vorige 2 WK's deed Nederland wel mee. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien met tussendoor wat zon en dan wordt het 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
7: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 11 uur.
1: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe de twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen, vindt de commissie. In België zijn drie artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het gebeurde in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren graasden. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. In Duitsland zijn meerdere bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Eén bom lag in de stad Pforzheim bij Stuttgart. Ongeveer 30.000 mensen werden daar uit voorzorg geëvacueerd. In de buurt van Trier werden 7 bommen onschadelijk gemaakt. Daar moesten 200 mensen hun huis uit. Het weer vannacht in het westen zo goed als droog. In het oosten regen bij 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien met tussendoor ook wat zon. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit, zeggen ze.
8: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
9: Dinsdagavond, 8 uur.
10: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
9: Dinsdagavond, 8 uur.
10: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
9: Dinsdagavond, 8 uur.
10: De muziekexperts. Live op BR6.
11: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
12: Oh.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 12 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met de schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren grazen. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. Soms vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen, maar het stel had geen hond bij zich. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. Autoriteiten en boeren adviseren om voldoende afstand te houden en honden aan te lijnen. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Het weer. Vannacht is het meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidoosten. Tussendoor is er wat zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan?
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt?
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
7: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
8: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
9: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
8: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
9: Het is niet te geloven, hij zit erin!
8: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
10: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
8: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
11: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zag voor de zekerheid die ballen maar even uittikken.
8: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
12: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
13: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Opnieuw is er een onbekende drone neergestort in Litouwen. Het gaat vermoedelijk om een Oekraïens exemplaar dat onderweg was naar Rusland. De drone kwam neer in een veld in het noordoosten van Litouwen. In de Baltische Staten komen vaker Oekraïense gevechtsdrones neer. De premier van buurland Letland diende deze week haar ontslag in na een politieke rel over de drones en de veiligheid voor de bevolking. In België zijn 3 artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens de Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. Het weer vannacht meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: De diagnose reuma. Dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
8: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.